0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal.
1: De bal rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
1: Waar je uit je verschoning waait hier op Spartacus.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: Zaterdag 23 mei staat Sportlokaal volledig in het teken van de Europa Run.
1: Ja, helemaal super. En iedere euro die telt.
0: Van 12 tot 6 hoor je jouw favoriete verzoekplaten tijdens een speciale actie voor Team 159, de Goeree Overflakkee Runners. Vraag jouw nummer aan vanaf 5 euro en steun daarmee palliatieve zorg voor mensen met kanker.

0: aan dagen waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.
1: App je verzoekje naar 0187 68 26 30 of mail naar studio@omroeparchipel.nl. Kijk voor meer informatie en doneren op roparunflakkee.nl. Sportlokaal, samen in actie voor de Roparun.

0: naar fraude. De precieze reden van de inval is niet bekendgemaakt. Volgens eerdere berichten is er al langer toezicht en onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden rond de productie van mineraalwater. Het kabinet gaat het bekritiseerde milieuonderzoek naar de regels voor Schiphol deels herzien. Na felle kritiek belooft minister Karremans betere onderbouwing van de milieueffecten. Een strengere nachtsluiting wordt volgens de minister niet opnieuw onderzocht als oplossing tegen overlast. Die oplossing is volgens hem juridisch onhaalbaar. De nieuwe regels moeten dit najaar ingaan. Het Openbaar Ministerie verdubbelt het aantal controlelocaties voor verkeersovertredingen van 650 naar 1450. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en focusflitsers die smartphonegebruik achter het stuur detecteren. Ook komt er een proef met trajectcontrole binnen de bebouwde kom en worden flexflitsers vaker verplaatst om de pakkans te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het weer dan bewolkt en met name in het oosten regenachtig. Het koelt af naar 12 graden. Later vanochtend ook weer buien, maar ook af en toe zonnige perioden. De wind vandaag is matig uit west tot zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu.

0: Zaterdag 23 mei staat Sportlokaal volledig in het teken van de Europa Run.
1: Ja, helemaal super. En iedere euro die telt.
0: Van 12 tot 6 hoor je jouw favoriete verzoekplaten tijdens een speciale actie voor Team 159, de Goeree Overflakkee Runners. Vraag jouw nummer aan vanaf 5 euro en steun daarmee palliatieve zorg voor mensen met kanker.
2: Leven toevoegen aan dagen waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.
0: App je verzoekje naar 0187 68 26 30 of mail naar studio@omroeparchipel.nl. Kijk voor meer informatie en doneren op europarunflakkee.nl. Sportlokaal, samen in actie voor de Europa Run.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Franse opsporingsdiensten hebben een inval gedaan bij een bottellocatie van het watermerk Perrier van Nestlé in Frankrijk. Dat meldt Reuters. Ook werd een laboratorium doorzocht. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar fraude. De precieze reden van de inval is niet bekendgemaakt. Volgens eerdere berichten is er al langer toezicht en onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden rond de productie van mineraalwater. Het kabinet gaat het bekritiseerde milieuonderzoek naar de regels voor Schiphol deels herzien. Na felle kritiek belooft minister Karremans betere onderbouwing van de milieueffecten. Een strengere nachtsluiting wordt volgens de minister niet opnieuw onderzocht als oplossing tegen overlast. Die oplossing is volgens hem juridisch onhaalbaar. De nieuwe regels moeten dit najaar ingaan. Het Openbaar Ministerie verdubbelt het aantal controlelocaties voor verkeersovertredingen van 650 naar 1450. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en focusflitsers die smartphonegebruik achter het stuur detecteren. Ook komt er een proef met trajectcontrole binnen de bebouwde kom en worden flexflitsers vaker verplaatst om de pakkans te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het weer dan bewolkt en met name in het oosten regenachtig. Het koelt af naar 12 graden. Later vanochtend ook weer buien, maar ook af en toe zonnige perioden. De wind vandaag is matig uit west tot zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Activisten van Extinction Rebellion hebben gisteren het spoor bij Den Haag Centraal ongeveer een uur lang geblokkeerd. De actievoerders eisten dat het kabinet in actie komt voor Gaza. Rond 9 uur kon het treinverkeer weer worden hervat. Tijdens de actie zijn 5 activisten aangehouden. Ze hadden zich vastgeketend op een station en moesten door de hulpdiensten met behulp van slijptollen worden losgemaakt. De Russische president Poetin is in China aangekomen voor een 2-daags bezoek. En dat is kort na het bezoek van de Amerikaanse president Trump. China probeert de banden met zowel de Verenigde Staten als Rusland goed te houden. Poetin en de Chinese leider Xi bespreken de economische samenwerking en internationale kwesties. De tieners die een aanslag pleegden op een islamitisch centrum in San Diego lijken online te zijn geradicaliseerd. Dat heeft de FBI bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Bij het schietincident kwamen 3 mensen om het leven. De politie heeft achteraf een manifest van de schutters gevonden. Volgens de FBI maakten de daders daarin geen onderscheid in wie ze haten. En het Openbaar Ministerie gaat het aantal locaties voor flitscontroles dit jaar ruim verdubbelen. Hierbij zet het OM naar eigen zeggen aanzienlijk meer middelen in tegen verkeersovertredingen. De uitbreiding omvat verschillende systemen. Het gaat hierbij om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en zogenoemde focusflitsers, die specifiek kunnen detecteren of een bestuurder tijdens het rijden een telefoon gebruikt. Het weer nog, veel bewolking vanochtend en ook een paar buien, en sommige kunnen stevig uitpakken. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog. Er staat een stevige wind, we hebben te maken met windkracht 6 uit het zuidwesten, en het wordt vandaag ongeveer zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en zij staat te gillen. Dus wat dat betreft is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal. Omroep Archipel.
5: Me gusta mi reggae.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Activisten van Extinction Rebellion hebben gisteren het spoor bij Den Haag Centraal ongeveer een uur lang geblokkeerd. De actievoerders eisten dat het kabinet in actie komt voor Gaza. Rond 9 uur kon het treinverkeer weer worden hervat. Tijdens de actie zijn 5 activisten aangehouden. Ze hadden zich vastgeketend op een station en moesten door de hulpdiensten met behulp van slijptollen worden losgemaakt. De Russische president Poetin is in China aangekomen voor een 2-daags bezoek. En dat is kort na het bezoek van de Amerikaanse president Trump. China probeert de banden met zowel de Verenigde Staten als Rusland goed te houden. Poetin en de Chinese leider Xi bespreken de economische samenwerking en internationale kwesties. De tieners die een aanslag pleegden op een islamitisch centrum in San Diego lijken online te zijn geradicaliseerd. Dat heeft de FBI bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Bij het schietincident kwamen 3 mensen om het leven. De politie heeft achteraf een manifest van de schutters gevonden. Volgens de FBI maakten de daders daarin geen onderscheid in wie ze haten. En het Openbaar Ministerie gaat het aantal locaties voor flitscontroles dit jaar ruim verdubbelen. Hiermee zet het OM naar eigen zeggen aanzienlijk meer middelen in tegen verkeersovertredingen. De uitbreiding omvat verschillende systemen. Het gaat hierbij om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en zogenoemde focusflitsers, die specifiek kunnen detecteren of een bestuurder tijdens het rijden een telefoon gebruikt. Het weer nog, veel bewolking vanochtend en ook een paar buien, en sommige kunnen stevig uitpakken. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog. Er staat een stevige wind, we hebben te maken met windkracht 6 uit het zuidwesten, en het wordt vandaag ongeveer zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal. Omroep Archipel.
4: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: De gemeente Schaag heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard nadat er bij een grote brand asbest is vrijgekomen. De brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf en sloeg daarna over naar meerdere omliggende panden. Inwoners kregen via een NL-alert het advies om alert te zijn op asbestdeeltjes op de grond of onder hun schoenen om verdere verspreiding van de schadelijke stoffen te voorkomen. Activisten van Extinction Rebellion hebben gisteren het spoor bij Den Haag ongeveer een uur lang geblokkeerd. De actievoerders eisten dat het kabinet in actie komt voor Gaza. Rond 9 uur gisteravond kon het treinverkeer weer worden hervat. 5 van de activisten zijn aangehouden. Ze hadden zich vastgeketend op een station en moesten door de hulpdiensten met behulp van slijptollen worden losgemaakt. President Poetin is in China aangekomen voor een 2-daags bezoek. En dat is kort na het bezoek van de Amerikaanse president Trump aan Peking. China probeert de banden met zowel de Verenigde Staten als Rusland goed te houden. China is momenteel de belangrijkste handelspartner van Rusland. Poetin en de Chinese leider die bespreken de economische samenwerking en internationale kwesties. En het OM gaat het aantal locaties voor flitscontroles dit jaar ruim verdubbelen. Hiermee zet het Openbaar Ministerie naar eigen zeggen aanzienlijk meer middelen in tegen verkeersovertredingen. De uitbreiding omvat verschillende systemen. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en zogenoemde focusflitsers die specifiek kunnen detecteren of een bestuurder tijdens het rijden een telefoon gebruikt. Het weer nog, veel bewolking vanochtend en ook een paar buien en sommige kunnen stevig uitpakken. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog. Er staat een stevige wind, we hebben te maken met windkracht 6 uit het zuidwesten. En het wordt vandaag ongeveer zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews. We
2: proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: President Trump heeft een schikking getroffen met de Belastingdienst, wat tot grote woede heeft geleid. Trump had een zaak aangespannen omdat zijn belastingaangifte waren gelekt. In de schikking is nu afgesproken dat er een miljardenfonds komt voor mensen die stellen dat ze in het verleden onterecht door justitie zijn onderzocht. Mogelijk komen ook de bestormers van het Capitool in aanmerking voor een vergoeding uit dit fonds. Democraten reageren fel op deze regeling en spreken van openlijke corruptie. Op Saba wordt vandaag voor de zesde dag gezocht naar de vermiste 53-jarige wandelaar Erik. Hij is nog steeds niet gevonden. Dat hebben de autoriteiten laten weten. Onder andere wordt gezocht door het Nederlandse Urban Search and Rescue Team. 11 mensen worden ingezet en 9 speurhonden doen mee. De gemeente Schaag heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard nadat er bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Deze brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf en sloeg daarna over naar meerdere omliggende panden. Inwoners kregen via NL Alert het advies om alert te zijn op asbestdeeltjes op de grond of onder hun schoenen om verdere verspreiding van schadelijke stoffen te voorkomen. En Nederlanders zijn de afgelopen 10 jaar aanzienlijk minder voedsel gaan verspillen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Voedingscentrum. Volgens het Voedingscentrum is het een goede ontwikkeling en kijken mensen kritischer naar hun boodschappen en gaan ze bewuster om met de producten die ze in huis halen. Het weer nog, veel bewolking vanochtend en ook een paar buien en sommige kunnen stevig uitpakken. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog. Er staat een stevige wind, we hebben te maken met windkracht 6 uit het zuidwesten en het wordt vandaag ongeveer zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

0: Zaterdag 23 mei staat Sportlokaal volledig in het teken van de Europa Run.
1: Ja, helemaal super. En iedere euro die telt.
0: Van 12 tot 6 hoor je jouw favoriete verzoekplaten tijdens een speciale actie voor 1059, de Goeree Overflakkee Runners. Vraag jouw nummer aan vanaf 5 euro en steun daarmee palliatieve zorg voor mensen met kanker.

0: aan dagen waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.
1: App je verzoekje naar 0187 68 26 30 of mail naar studio@omroeparchipel.nl. Kijk voor meer informatie en doneren op roparunflakkee.nl. Sportlokaal, samen in actie voor de Roparun.

0: Actie voor Team 159, de Goeree Overflakkee Runners. Vraag jouw nummer aan vanaf 5 euro en steun daarmee palliatieve zorg voor mensen met kanker.
1: Leven toevoegen aan dagen waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.
0: App je verzoekje naar 0187 68 26 30 of mail naar studio@omroeparchipel.nl. Kijk voor meer informatie en doneren op roparunflakkee.nl. Sportlokaal, samen in actie voor de Roparun.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Na langdurig overleg in Brussel hebben de Europese Unie en de Verenigde Staten een nieuw handelsakkoord bereikt. Ze hebben tot ongeveer 2 uur vannacht bij elkaar gezeten om eruit te komen, nadat de Amerikaanse president Trump had gedreigd met de invoering van hoge importheffingen, dat meldt NOS. In de definitieve tekst van het akkoord zijn geen bepalingen opgenomen over Groenland. De EU streeft daar een toezegging dat de Verenigde Staten het eiland niet zullen innemen, maar over dit punt zijn geen afspraken gemaakt. De eerste 2 NS-veiligheidsmedewerkers beginnen vandaag op station Rotterdam Centraal met een wapenstok. Vanwege toenemende geweld tegen treinpersoneel in de afgelopen jaren start de NS met een proef van 1 jaar. In totaal doen 75 van de 680 medewerkers van de afdeling Veiligheid en Service aan deze proef mee. De gemeente Schaar heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard nadat er bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Deze brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf en sloeg daarna over naar meerdere omliggende panden. Inwoners kregen via NL Alert het advies om alert te zijn op asbestdeeltjes op de grond of onder hun schoenen om verdere verspreiding van schadelijke stoffen te voorkomen. En Nederlanders zijn de afgelopen 10 jaar aanzienlijk minder voedsel gaan verspillen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Voedingscentrum. Volgens het Voedingscentrum is het een goede ontwikkeling en kijken mensen kritischer naar hun boodschappen en gaan ze bewuster om met de producten die ze in huis halen. Dan nog het weer. Veel bewolking vanochtend en ook een paar flinke buien. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog, maar het waait wel stevig door met windkracht 6 uit het zuidwesten. De temperatuur stijgt in de loop van de ochtend tot ongeveer 15 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te geleden zat je op autoradio bij ons in de studio. Ja. Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Je weet hem net over de keeper heen.
0: Sportlokaal. Live verslagen.
1: Je weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal!

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: Het COA beperkt vanaf vandaag de toegang tot het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel, waardoor kwetsbare asielzoekers voorrang krijgen. Omdat er momenteel bijna 2300 asielzoekers verblijven, kan de veiligheid van de bewoners niet langer worden gegarandeerd. Het COA stelt dat het zelden voorkomt dat er wordt overgegaan op zo'n gecontroleerde opvang. De laatste keer dat dit gebeurde was in september 2024. Na langdurig overleg in Brussel hebben de Europese Unie en de Verenigde Staten een nieuw handelsakkoord bereikt. Ze hebben tot ongeveer 2 uur vannacht bij elkaar gezeten om eruit te komen, nadat de Amerikaanse president Trump had gedreigd met de invoering van hoge importheffingen, dat meldt NOS. In de definitieve tekst van het akkoord zijn geen bepalingen opgenomen over Groenland. De EU streefde daar een toezegging dat de Verenigde Staten het eiland niet zullen innemen, maar over dit punt zijn geen afspraken gemaakt. De eerste 2 NS-veiligheidsmedewerkers beginnen vandaag op station Rotterdam Centraal met een wapenstok. Vanwege toenemende geweld tegen treinpersoneel in de afgelopen jaren startte NS met een proef van 1 jaar. In totaal doen 75 van de 680 medewerkers van de afdeling Veiligheid en Service aan deze proef mee. En studenten van het Delftse zonneautoteam presenteren vandaag hun nieuwste auto, de Nuna 13, waarmee ze voor het eerst deelnemen aan de zonnerace in Amerika. Het voertuig wijkt sterk af van de reguliere auto's omdat de motor in het achterwiel is geplaatst. Volgens de studenten is dit de meest efficiënte manier om kracht te leveren. De verwachting is dat fabrikanten van elektrische auto's deze techniek over 10 jaar zullen overnemen. Dan nog het weer. Veel bewolking vanochtend en ook een paar flinke buien. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog, maar het waait wel stevig door met windkracht 6 uit het zuidwesten. De temperatuur stijgt in de loop van de ochtend tot ongeveer 15 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal.
1: De bal rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
1: Maar ja, als je verschoning waait hier op Spartacus. Maar
0: het was en het laatste sportnieuws.
2: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: Op de Malediven zijn de laatste twee lichamen van de vijf omgekomen Italiaanse duikers geborgen. De groep kwam om het leven vorige week donderdag tijdens een duiktocht naar diepe onderwatergrotten. Daar deden ze onderzoek. Duikteams troffen de lichamen aan op zo'n 60 meter diepte. De autoriteiten op de Malediven hebben direct een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval. Het COA beperkt vanaf vandaag de toegang tot het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Door de extreme drukte krijgt niet elke asielzoeker nog een slaapplaats. De opvanglocatie pakt de controle terug en voert een streng toegangsbeleid in. De toelating gebeurt nu op basis van een kwetsbaarheidstoetsing. De eerste twee NS-veiligheidsmedewerkers beginnen vandaag op station Rotterdam Centraal met een wapenstok. Vanwege toenemende geweld tegen treinpersoneel in de afgelopen jaren start de NS met een proef van een jaar. In totaal doen 75 van de 680 medewerkers van de afdeling Veiligheid en Service aan deze proef mee. En studenten van het Delftse zonneautoteam presenteren vandaag hun nieuwe auto, de Nuna 13, waarmee ze voor het eerst deelnemen aan de zonnerace in Amerika. Het voertuig wijkt sterk af van de reguliere auto's, omdat de motor in het achterwiel is geplaatst. Volgens de studenten is dit de meest efficiënte manier om kracht te leveren. De verwachting is dat fabrikanten van elektrische auto's deze techniek over 10 jaar zullen overnemen. Het weer nog. Vanochtend trekken wat buien over het land, maar vanmiddag klaart het op. De droge periode duurt al langer en de zon breekt steeds vaker door. Terwijl de zuidwestenwind langzaam gaat liggen, stijgt het kwik naar zo'n 16 tot lokaal 20 graden. Na vandaag schakelen we definitief over naar zomersweer met volop zonneschijn. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Rabobank en ABN AMRO sluiten zich aan bij een Europees bankenconsortium voor de ontwikkeling van een euro-stablecoin, meldt ANP. De digitale munt moet een Europees alternatief bieden voor de door de VS gedomineerde markt. In totaal werken 37 financiële instellingen samen aan de cryptomunt die gekoppeld wordt aan de waarde van de euro. Vakbond FNV kondigt een landelijke werkonderbreking in het openbaar vervoer aan. Later vandaag wordt bekend op welke dag die plaatsvindt. De bond protesteert tegen bezuinigingsplannen van het kabinet, zoals een hogere AOW-leeftijd en ingrepen in de WW en WIA. Volgens bestuurder Henri Jansen neemt de druk op werknemers al jaren toe, terwijl sociale bescherming juist wordt afgebouwd. Het Verenigd Koninkrijk versoepelt een aantal sancties op Russische olieproducten. Zo mag diesel en kerosine die uit Russische olie is geraffineerd weer worden ingevoerd. Ook worden enkele beperkingen op het vervoer van Russisch LNG versoepeld. De maatregelen zouden nodig zijn vanwege de hoge energieprijzen en verstoringen op de wereldmarkt. En op de Malediven zijn de laatste twee lichamen van de vijf omgekomen Italiaanse duikers geborgen. De groep bezweek vorige week donderdag tijdens een duiktocht naar ondiepe onderwatergrotten. Duikteams troffen de lichamen aan op zo'n 60 meter diepte. De autoriteiten op de Malediven hebben direct een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het fatale duikongeval. Dan hebben we nog het weer. In het oosten eerst nog buien, die trekken in de loop van de middag weg. Daarna komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn. Er staat een matige, aan zee krachtige zuidwestenwind. Het is zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Algemene Rekenkamer is kritisch op het ministerie van Defensie. Volgens de Rekenkamer is bij 4,4 miljard euro aan uitgaven onduidelijk of de juiste procedures zijn gevolgd. Door wereldwijde spanningen kocht Defensie sneller materieel in, vaak via uitzonderingsregels. Ook de beveiliging van militaire terreinen blijft volgens de Rekenkamer onvoldoende op orde. Twee BOA's van de NS in Rotterdam gaan vanaf vandaag op pad met een wapenstok. De proef duurt een jaar en geldt uiteindelijk voor 75 spoorboa's. Volgens de NS is de maatregel nodig omdat medewerkers vaker te maken krijgen met agressie en geweld. BOA's kregen vooraf een speciale training. Rabobank en ABN AMRO sluiten zich aan bij een Europees bankenconsortium voor de ontwikkeling van een euro stablecoin, meldt ANP. De digitale munt moet een Europees alternatief bieden voor de door de VS gedomineerde markt. In totaal werken 37 financiële instellingen samen aan de cryptomunt die gekoppeld wordt aan de waarde van de euro. Het Verenigd Koninkrijk versoepelt een aantal sancties op Russische olieproducten. Zo mag diesel en kerosine die uit Russische olie is geraffineerd weer worden ingevoerd. Ook worden enkele beperkingen op het vervoer van Russisch LNG versoepeld. De maatregelen zouden nodig zijn vanwege de hoge energieprijzen en verstoringen op de wereldmarkt. Dan hebben we nog het weer. In het oosten eerst nog buien, die trekken in de loop van de middag weg. Daarna komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn. Er staat een matige, aan zee krachtige zuidwestenwind. Het is zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Zaterdag 23 mei staat Sportlokaal volledig in het teken van de Europa Run.
1: Helemaal super. En iedere euro die telt.
0: Van 12 tot 6 hoor je jouw favoriete verzoekplaten tijdens een speciale actie voor Team 159, de Goeree Overflakkee Runners. Vraag jouw nummer aan vanaf 5 euro en steun daarmee palliatieve zorg voor mensen met kanker.

0: dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.
1: App je verzoekje naar 0187 68 26 30 of mail naar studio@omroeparchipel.nl. Kijk voor meer informatie en doneren op roparunflakkee.nl. Sportlokaal, samen in actie voor de Roparun.

0: Prins Eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, dat lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om als jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Europese Commissie meldt dat Oekraïne een eerste deel van de EU-lening ontvangt. Het gaat om een bedrag van 3,2 miljard van de in totaal 90 miljard euro. De lening is bedoeld voor 2026 en 2027 en werd eerder geblokkeerd door Hongarije. De financiering is bedoeld als steun aan Oekraïne in de oorlog met Rusland. Volgens de NOS blijkt dat bij lokale protesten tegen asielopvang in ongeveer 4 op de 10 gevallen mensen van buiten de betreffende gemeente worden aangehouden. De politie ziet dat sommige demonstraties worden beïnvloed door groepen als Defend Netherlands en het netwerk Identitair Verzet. Burgemeesters waarschuwen dat een deel van de buitenstaanders komt om onrust te veroorzaken. De Algemene Rekenkamer is kritisch op het ministerie van Defensie. Volgens de Rekenkamer is bij 4,4 miljard euro aan uitgaven onduidelijk of de juiste procedures zijn gevolgd. Door wereldwijde spanningen kocht Defensie sneller materieel in, vaak via uitzonderingsregels. Ook de beveiliging van militaire terreinen blijft volgens de Rekenkamer onvoldoende op orde. Rabobank en ABN AMRO sluiten zich aan bij een Europees bankenconsortium voor de ontwikkeling van een euro stablecoin, meldt ANP. De digitale munt moet een Europees alternatief bieden voor de door de VS gedomineerde markt. In totaal werken 37 financiële instellingen samen aan de cryptomunt die gekoppeld wordt aan de waarde van de euro. Dan hebben we nog het weer. In het oosten eerst nog buien, die trekken in de loop van de middag weg. Daarna komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn. Er staat een matige, aan zee krachtige zuidwestenwind. Het is zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de Tower.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland. Altijd dichtbij.
1: Respect your body. Find them well.

0: Zaterdag 23 mei staat Sportlokaal volledig in het teken van de Europa Run.
1: Ja, helemaal super. En iedere euro die telt.
0: Van 12 tot 6 hoor je jouw favoriete verzoekplaten tijdens een speciale actie voor Team 159, de Goeree Overflakkee Runners. Vraag jouw nummer aan vanaf 5 euro en steun daarmee palliatieve zorg voor mensen met kanker.
2: Leven toevoegen aan dagen waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.
0: App je verzoekje naar 0187 68 26 30 of mail naar studio@omroeparchipel.nl. Kijk voor meer informatie en doneren op roparunflakkee.nl. Sportlokaal, samen in actie voor de Roparun.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Duitse autoriteiten hebben een getrouwd stel gearresteerd op verdenking van spionage voor China. Ze zouden gevoelige informatie hebben doorgegeven aan Chinese inlichtingendiensten. De zaak maakt deel uit van een breder onderzoek naar buitenlandse spionage in Duitsland. De zorgen over Chinese en Russische inlichtingenactiviteiten zijn de laatste jaren toegenomen, vooral rond technologie en industrie. In het Friese Veenwouden is brand uitgebroken in een loods van dierenpark Sanjesso. Daarbij zijn meerdere dieren omgekomen. Een deel kon worden gered. In de loods zaten kleine dieren zoals schapen, konijnen en cavia's. Voor het gebied is een NL-alert verstuurd vanwege rookontwikkeling. De brandweer bestrijdt het vuur met meerdere korpsen. De Europese Commissie meldt dat Oekraïne een eerste deel van de EU-lening ontvangt. Het gaat om een bedrag van 3,2 miljard van de in totaal 90 miljard euro. De lening is bedoeld voor 2026 en 2027 en werd eerder geblokkeerd door Hongarije. De financiering is bedoeld als steun aan Oekraïne in de oorlog met Rusland. De Algemene Rekenkamer is kritisch op het ministerie van Defensie. Volgens de Rekenkamer is bij 4,4 miljard euro aan uitgaven onduidelijk of de juiste procedures zijn gevolgd. Door wereldwijde spanningen kocht Defensie sneller materieel in, vaak via uitzonderingsregels. Ook de beveiliging van militaire terreinen blijft volgens de Rekenkamer onvoldoende op orde. Dan hebben we nog het weer. In het oosten eerst nog buien, die trekken in de loop van de middag weg. Daarna komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn. Er staat een matige, aan zee krachtige zuidwestenwind. Het is zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze spelen 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Volgens minister Eleanor Buchholz O'Sullivan wordt het Binnenhof na de renovatie te klein voor alle organisaties die er moeten terugkeren. Als oplossing noemt ze het Staalcomplex in Den Haag, een aantal gebouwen naast de Hofvijver. De kosten van aankoop en verbouwen daarvan zijn nog niet bekend en ook niet meegenomen in de totale kosten van de renovatie van het Binnenhof. Jozef Leidekkers, de vader van Bolle Jos, is vandaag vrijgesproken van het witwassen van een horloge met een waarde van 110.000 euro. De rechtbank in Rotterdam oordeelt dat niet is bewezen dat het Patek Philippe horloge van zijn zoon Jos Leidekkers afkomstig is. Het OM eiste 7 maanden cel. Volgens de rechter geldt bij twijfel vrijspraak. Bij het OM bestond het vermoeden dat het horloge met drugsgeld is gekocht. Duitse autoriteiten hebben een getrouwd stel gearresteerd op verdenking van spionage voor China. Ze zouden gevoelige informatie hebben doorgegeven aan Chinese inlichtingendiensten. De zaak maakt deel uit van een breder onderzoek naar buitenlandse spionage in Duitsland. De zorgen over Chinese en Russische inlichtingenactiviteiten zijn de laatste jaren toegenomen, vooral rond technologie en industrie. De Europese Commissie meldt dat Oekraïne een eerste deel van de EU-lening ontvangt. Het gaat om een bedrag van 3,2 miljard van de in totaal 90 miljard euro. De lening is bedoeld voor 2026 en 2027 en werd eerder geblokkeerd door Hongarije. De financiering is bedoeld als steun aan Oekraïne in de oorlog met Rusland. Dan hebben we nog het weer. In het oosten eerst nog buien, die trekken in de loop van de middag weg. Daarna komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn. Er staat een matige, aan zee krachtige zuidwestenwind. Het is zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Rode Kruis stuurt hulpverleners naar het aanmeldcentrum in Ter Apel om eten, water en dekens uit te delen aan asielzoekers die mogelijk buiten moeten slapen. Het COA laat niet langer iedereen toe door een gebrek aan opvangplekken. Ook Vluchtelingenwerk Nederland is aanwezig om ondersteuning te bieden. ASML-topman Christophe Fouquet ziet dat de wereldwijde vraag naar chips door kunstmatige intelligentie zo sterk groeit dat de productie de vraag niet kan bijbenen. Daardoor blijft de markt volgens hem krap, omdat chipfabrikanten hun productiecapaciteit wel uitbreiden, maar niet snel genoeg om de vraag bij te houden. Volgens minister Eleanor Bookholt O'Sullivan wordt het Binnenhof na de renovatie te klein voor alle organisaties die er moeten terugkeren. Als oplossing noemt ze het staalcomplex in Den Haag, een aantal gebouwen naast de Hofvijver. De kosten van aankoop en verbouwen daarvan zijn nog niet bekend en ook niet meegenomen in de totale kosten van de renovatie van het Binnenhof. Duitse autoriteiten hebben een getrouwd stel gearresteerd op verdenking van spionage voor China. Ze zouden gevoelige informatie hebben doorgegeven aan Chinese inlichtingendiensten. De zaak maakt deel uit van een breder onderzoek naar buitenlandse spionage in Duitsland. De zorgen over Chinese en Russische inlichtingenactiviteiten zijn de laatste jaren toegenomen, vooral rond technologie en industrie. Het weer, lokaal kan er vanavond nog een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind neemt af vanavond en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 13 graden. Morgen een stuk warmer dan vandaag, met een middagtemperatuur tussen 16 en 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, tegelijk zat je op Eldorado bij ons in de studio. Het was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van...

0: Eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Je weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Apollie Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De 37-jarige man die wordt verdacht van de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag blijft 90 dagen langer vastzitten. Volgens het Openbaar Ministerie had de verdachte mogelijk een terroristisch motief. Bij het incident op 7 mei ging een vuurwerkbom af bij het kantoor aan de Lange Houtstraat. Er raakte niemand gewond. Het podium van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena wordt aangepast. Dat gebeurt naar aanleiding van klachten van fans over slecht zicht. Concertgangers met staanplaatsen klaagden online dat de hoge delen van het podium en de loopbruggen het zicht op de show belemmerden. Wanneer de aanpassingen worden gedaan is onbekend. Tot 5 juni staat Styles nog in de arena. Het Rode Kruis stuurt hulpverleners naar het aanmeldcentrum in Ter Apel om eten, water en dekens uit te delen aan asielzoekers die mogelijk buiten moeten slapen. Het COA laat niet langer iedereen toe door een gebrek aan opvangplekken. Ook Vluchtelingenwerk Nederland is aanwezig om ondersteuning te bieden. Volgens minister Eleanor Buchholz O'Sullivan wordt het Binnenhof na de renovatie te klein voor alle organisaties die er moeten terugkeren. Als oplossing noemt ze het Staalcomplex in Den Haag, een aantal gebouwen naast de Hofvijver. De kosten van aankoop en verbouwen daarvan zijn nog niet bekend en ook niet meegenomen in de totale kosten van de renovatie van het Binnenhof. Het weer, lokaal kan er vanavond nog een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind neemt af vanavond en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 13 graden. Morgen een stuk warmer dan vandaag, met een middagtemperatuur tussen 16 en 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal.
1: De ballen rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
1: Maar ja, als je verschoning waait hier op Spartacus. Maar
0: het was en het laatste sportnieuws.
2: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde meldt dat 26 vrachtschepen in 24 uur toestemming kregen om door de straat van Hormuz te varen. Schepen moeten daarvoor vooraf goedkeuring vragen bij een nieuwe Iraanse autoriteit. Sinds de aanvallen van Israël en de Verenigde Staten op Iran was de zeeroute grotendeels afgesloten. Medewerkers in het openbaar vervoer leggen op 24 juni opnieuw het werk neer. Volgens vakbond FNV rijden er die dag tussen het begin van de dienst en 8 uur 's ochtends geen treinen, bussen, trams en metro's. De actie is gericht tegen kabinetsplannen rond de AOW, WW en VIA. De 37-jarige man die wordt verdacht van de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag blijft 90 dagen langer vastzitten. Volgens het Openbaar Ministerie had de verdachte mogelijk een terroristisch motief. Bij het incident op 7 mei ging een vuurwerkbom af bij het kantoor aan de Lange Houtstraat. Er raakte niemand gewond. Het Rode Kruis stuurt hulpverleners naar het aanmeldcentrum in Ter Apel om eten, water en dekens uit te delen aan asielzoekers die mogelijk buiten moeten slapen. Het COA laat niet langer iedereen toe door een gebrek aan opvangplekken. Ook Vluchtelingenwerk Nederland is aanwezig om ondersteuning te bieden. Het weer. Lokaal kan er vanavond nog een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind neemt af vanavond en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 13 graden. Morgen een stuk warmer dan vandaag, met een middagtemperatuur tussen 16 en 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

0: De kaaien, de heulen, de visbank. Ieder dorp heeft zo zijn plek waar je de laatste nieuwtjes hoort en alles wordt besproken. Na een bezoekje ben je weer helemaal op de hoogte. Vandaag praten we op de hoogte met
1: Jeroen Tijl, Hans van Nieuwenhuizen en Angelina Tijl over de oldtimerrit aanstaande zaterdag vanaf Geusjesthee in Nieuwe Tongen. Om 15:15 bellen we met Arco Kooijman, specialist natuurbrandbestrijding van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. In het tweede uur met Edith Ulverman en Peter de Keizer van de Vos, oftewel de vereniging Oranje Feesten Stellendam. Aflevering 76, jaargang 2. Het is 20 mei 2026. Mijn co-host is Joris met techniek in handen van Theo, goede geburen, we gaan het doen tot 9 uur vanavond.
0: Dit is Op de Hoogte.
1: Allemaal een bijzonder goedenavond, welkom. Welkom Jordi.
2: Welkom.
1: Het is een hele speciale dag vandaag. Weet jij welke dag, hou jij dat bij of niet?
2: Nou ja,
1: iedere dag heeft dan wat namen.
2: Ja, ik weet dat de dag is waarop weer een ronde van het schoolvoetbaltoernooi was, maar
1: het is ook wereldbijendag vandaag.
2: Ah, ja. Lekker buiten.
1: Ja, lekker buiten. En dan lekker aan je picknicktafel. Maar
2: hey.
1: Gevoelig onderwerp, picknicktafels. Dirk, daar moet je het niet over hebben, volgens mij.
2: Nee, die moeten we even voorbij laten gaan.
1: Ja, maar als je daar dan toch aan zit, als je er nog aan kan zitten, en dan met de bijen om je heen, dan moet je ze vandaag in ere houden. Een
2: lekker potje honing.
1: Lekker potje honing. Had je er last van bij het voetballen trouwens, van de bijen?
2: Nee.
1: Nee, het is nog geen bijen weer volgens mij.
2: Nee, volgens mij juli, augustus toch een beetje dat je wespen bij je.
1: Ja, maar weet je waarom dat vandaag bijendag is? Want ik vind dat altijd wel interessant om nog even na te zoeken.
2: Nee, geen flauw idee.
1: De geboortedag van Anton Janša. Dat is een Sloveense pionier van de moderne bijenteelt.
2: Kijk.
1: Ja. Nou, en daarom is het vandaag.
2: Zijn weer op de hoogte.
1: We laten ze voorbij vliegen. Je bent weer op de hoogte. En we gaan het vandaag hebben over oude auto's, oh nee, dat mag je ook weer niet zo zeggen.
2: Oldtimers.
1: Ja. Ik zou zeggen, steek jij me van wal, je hebt je vragen bij je.
2: Laten we eens even beginnen bij Jeroen. Jeroen, van wie ben je erin?
3: Ja, ze zeggen dat ik er een van Tel ben, uit Nieuwe Tongen.
2: Ja.
3: Voor de rest, ja, van mijn moeder, die was er net al benoemd dat hij vanavond hier ook zou zijn. Is eigenaresse van de zorgboerderij Geusjesthee. En vanuit daar willen we komende zaterdag een mooie rondrit organiseren.
2: Ja, en waar heeft jouw wiegje gestaan en waar staat je bedje nu?
3: Ik ben ook geboren in Nieuwe Tongen, toen de tijd nog op de Molendijk. En nu woon ik sinds een jaar of 4 geleden in Sommelsdijk.
2: Kijk, en waar zouden wij jou allemaal van moeten kennen?
3: Ja, ik denk dan van de oldtimerdag bij de zorgboerderij.
2: Ja, want dat organiseer je al meerdere jaren.
3: Dit jaar wordt de 6e keer.
2: Kijk, dat bedoel ik. Hey, en tot slot, Heb jij een voorbeeld in je werkzaamheden of in je privé? Of waar je iemand tegen wie je opkijkt, of iemand die een mooi voorbeeld voor je is, waar je inspiratie uit haalt?
3: Oeh, dat is een lastige.
2: Ja, nee.
1: Zet anderhalf uur na te denken over die andere vraag die op het lijstje staat. En wat doe jij? Die sla je over.
2: Ja, we besparen die andere vraag, omdat we zeggen, daar moet ik nog langer over nadenken.
3: Ja, nee. Volgens mij hoor je het al een beetje kraken hier zo.
2: Ja, ik dacht dat het je buurman was, maar daar komen we zo.
3: Ja.
2: Waar zou die 's nachts wakker mogen maken?
3: Nou, het liefst hoef je me niet 's nachts wakker te maken, hoor. Liever draai ik nog een keer om.
2: Dan doen we dat gewoon. Of als er een sponsor is voor de oldtimerrit.
3: Ja, dan mag je me wel even weg, hoor.
2: Okay. Hans, aan jou de heer. Van wie ben je erin?
4: Ik ben van Hans van Nieuwenhuizen, van de Steo Touwe Tongen.
2: Kijk, van het steen. En ja. Waar heb je wieg staan? Die weten we dan al.
4: Ja.
2: En waar staat je bedje nu?
4: Ja, in Nieuwe Tong. Het huis van de opa en oma van Jeroen.
2: Kijk, dat bedoel ik. En waar moeten we jou van kennen?
4: Ja, de witte steen. Of oldtimerdag.
2: Ja. Fris of bier?
4: Ja, een fris bier, die ken ik.
2: Ja, dat ken ik nog. En wat is jouw favoriete omroep?
4: Ja, dit natuurlijk.
2: Dit natuurlijk. Kijk, nou, zijn we bijgepraat?
1: Hey, we zijn weer helemaal.
2: Doen we dat straks nog even.
1: En toch, weet je, want jij gaat er makkelijk overheen. Want hij woont in het huisje van zijn opa en oma.
2: Ja.
1: Hey, maar wat is jullie connectie dan? Want daar heb je nog niet over gehad.
2: Nee, dat stond niet op mijn standaard vragenlijstje. Nee.
4: Ja, ik kan je eigenlijk niet vertellen, want ik ben getrouwd met zijn zus.
1: Ah.
4: Ja.
2: En je schoonmoeder zit hier ook in de studio en die komt straks nog aan bod. Dus ik zou voorzichtig zijn.
4: Oh jee.
1: En er wordt heel veel meegeluisterd. Dus heel veel oppassen.
4: Geen niks op.
1: Jongens, we gaan het hebben over twee zaken. De oldtimerrit en de oldtimerdag. De rit die staat wat dichterbij dan de dag. Dus die komt later in het programma nog wel even langs. Maar even om te beginnen. Jeroen, wat is Geusjesthee eigenlijk?
3: Dat is een zorgboerderij in Nieuwetongen. Die bestaat nu 14 jaar, 15 jaar. Dat is voor dagopvang, dagbesteding en logeren wordt er aangeboden. En sinds november is daar ook een woonvoorziening gebouwd. En daar wonen nu 8 cliënten voor vast begeleid.
1: Maar straks nog even met je moeder er verder op door.
3: Die kan
1: maar
3: er alles over vertellen.
1: Even aan het begin van de rit toch even vaststellen wat het is en waar het is.
2: Goede woordspeling. Aan het begin van de rit.
1: Ja, hè? Ja. Staat allemaal op een papiertje.
2: Ja.
1: We werken alles van tevoren. Elke grap is verzonnen.
2: Ja.
1: En uitgewerkt. Zelfs deze. Laten we nou eens even serieus programma proberen te maken.
2: Ja, excuus.
1: Ja. Hij heeft de hele dag buiten gestaan en dan ga je het toch merken. Je zei het al, je moeder die is daar eigenaresse en heeft het allemaal opgestart. Dus op die manier ben je er ook bij betrokken geraakt.
3: Ja, nee, je wordt er dan langzaam een beetje mee opgevoed.
1: Maar jij woont nog thuis ontstarten of niet?
3: Ja, ja.
1: Ja, dan is het helemaal denk dat je erbij betrokken raakt.
3: Ja, zeker. Omdat je klein begint, ja, dan is er eerst een kleine ruimte aan huis vast. En dat is nu inderdaad zo uitgegroeid dat het echt een apart bedrijf naast huis is.
1: Hoe vond je dat eigenlijk?
3: Ja, in het begin is het best wel wennen. Opeens zoveel mensen aan je huis. Maar ja, nu is het gewoon de dagelijkse rit van het leven. Dus je kan... zolang je je brood ermee kan verdienen, is het toch mooi dat je het alleen maar aan huis kan doen.
1: Ja. En waarschijnlijk stond de deur bij jullie altijd al open. Ben je daarmee opgevoed?
3: Altijd voor iedereen. Ja. Maakt niet uit waar je vandaan komt.
1: Ja, want anders begin je
3: kan altijd niet aanschuiven.
1: Ja. De oldtimerdag, die was er eerder als de oldtimer rit, volgens mij.
3: Dat klopt inderdaad.
1: Hoe is die ontstaan?
3: Dat is eigenlijk uit gekkigheid met mijn zwager gebeurd. We deden altijd open dag organiseren voor de boerderij. Meestal 2 keer op een jaar. Ergens in mei een voorjaarsmarkt deden we dan. En in het najaar. En toen zei ik uit gekkigheid eens een keertje tegen Hans van... jij hebt toch een beetje van die oude dingen thuis staan. Trekkertjes of zo. Zet die eens voor de gein neer. Misschien... komt er dan meer publiek op ons af?
1: Oh, vast met een fris biertje, Jan.
3: Dat heeft er toen wel aardig in gezeten, inderdaad. Maar dan kom je vaak op de mooiste idee.
1: De mooiste idee, ja. Dus toen werd er wat oude meuk neergezet.
3: Ja.
1: En dat werkte.
3: Ja, dat was mei 2019 toen. We hebben toen iets van 10 trekkertjes gestaan en 4 auto's. Dus helemaal niet groot. Maar de aandacht trok het wel.
1: Ja. Want dat was, je kon er toen wel aardig publiciteit aan geven. En de mensen wisten dat het er stond. Of was het.
3: Ja, toen hebben we er nog niet heel erg aan de bel mee getrokken. Maar we hadden toen inderdaad wel gezegd: er komt wat te staan. Maar niet de publiciteit zelf als we er nu aan geven.
1: Als dat je er nu aan geeft. Want Hans, jij had die spullen staan. Wat had je?
4: Wat niet? Ja, mijn vader, of mijn opa, die was boer. En mijn vader deed oude trekkertjes verzamelen. En oude auto's. En ja, ik ben ook een beetje besmet met dat virus. Dus ja, we hadden 36 oude trekkers staan en heel veel oude auto's.
2: Zo.
1: En nog steeds zoveel...
4: Ja,
1: en die heel staan, veel. Waar staan die allemaal?
4: Allemaal bij mijn pa.
1: Allemaal bij je vader. Dus.
4: Ja, allemaal op de Wettersteen.
1: Ja. Heeft hij nog plek voor auto's eigenlijk?
4: Ja hoor.
1: Gewoon auto's dan?
4: Ja hoor. Ah,
1: De ruimte is genoeg.
4: Ja hoor.
1: Maar volgens mij ben je al heel jong. Je zei het al, ik ben er eigenlijk mee opgeroepen met dat virus. Maar ben je al heel jong zelf achter het stuur van zo'n oude auto gekropen?
4: Ik was 9 toen ik voor testauto reed.
2: Kijk, dat is een mooie tijd.
1: Dat is een aardige tijd. Tegenwoordig met 16 mogen ze beginnen, dan zijn ze wel blij. Maar,
4: ja, toen werd ik 's ochtends om 7 uur in bed getrompeld en papa.
2: En toen?
4: We gaan nu auto rijden, zei die. Ik zei, dat is goed. Ja. En zo leer je het.
1: En zo leer je het wel, ja, in de polder van Nieuwetongen.
2: Maar toen zaten er een paar blokjes op het gaspedaal, of hoe nee, kwam je erbij?
4: Nee, modders achterin, pa Neffermen en rieën maar. Schitterend.
1: Waarschijnlijk zonder veiligheidsgordel.
4: Ja.
1: Ja. Maar je kon rijden en waarschijnlijk heb je toen ook heel snel zelf een auto aangeschaft.
4: Ja, ik was 14 toen de eerste kwam.
1: En dat was een moderne van die tijd? Of was dat al gelijk dat je zegt van joh,
4: nee,
1: als ik toch wat doe, dan wil ik in de oldtimer sfeer?
4: Ja, oldtimer.
1: Wat heb je toen gekocht?
4: Mercedes 300 CD. Een coupé diesel van 78.
1: Leven die dingen nog of zijn ze op een gegeven moment is het over en uit?
4: Ja, ik ben er niet veel van. Ik ben er twee in Nederland.
1: En eentje daar rij jij iedere dag
4: nog in? Die staat voor op blad.
1: Ja, het blad daar.
2: Ja, zeker hier. Hè?
4: Ja, daar zie je hem.
1: Ja. En daar doe je echt nog vele boodschappenritjes en dat soort dingen mee?
4: Ja hoor. Geen erover om mee naartoe met die auto.
2: Dat is wel gaaf, toch? Als dat je eerste auto is en je hebt hem nog steeds in zit en je gebruikt hem dus nog.
1: Ja.
2: Zeer regelmatig.
1: Ik denk dat er maar heel weinig mensen zijn die dat kunnen zeggen. Van joh, dat je zo lang...
2: Ja, nee, ik was al heel blij met mijn auto van 17 jaar oud. Maar die zou geen 20 jaar worden, had ik het gevoel.
1: Ik was blij met een service op het moment. Dat had ik meer aan.
2: Want oldtimer is naar 20, 25 jaar.
4: 30.
2: 30 zelfs.
4: Kijk, een benzineauto.
2: Ja.
4: En als je dan een auto op diesel of gas rijdt, dat is 40 jaar. Belastingvrij.
2: Ja, want die regels zijn volgens mij in de laatste jaren wel wat veranderd, toch?
4: Ja, 2014 is dat veranderd, klopt.
2: Ja, toen al wel, oké.
4: Heb je een benzineauto van, als die 30 is, tot 40 jaar oud, betaal je 120 euro wegenbelasting per jaar. En een diesel en gas, dat is gewoon de volle pond, zeg maar.
1: Maar dat is voor jullie dan ook de grens van een oldtimer is, ja of nee?
4: Ik vind van wel.
1: Oké, dat betekent dat jij dat niet vindt.
3: Nou ja, we hebben nu de grens voor de rit hebben gesteld op 30 jaar. Zijn er nu 2 of 3 die uit 97 komen, dus we knijpen nog een oogje daarvoor dicht. Maar dat is echt wel het minimale wat we qua leeftijd ervoor willen geven.
1: Ja. Toch had je die oldtimerdag. Die heb je toen 2, 3 keer georganiseerd. En toen dachten jullie, we gaan dat eens een beetje uitbreiden. Hoe is dat gekomen?
4: Nee. Weer een biertje op.
1: Weer een biertje.
3: Ja, je hebt een beetje smeerolie nodig om er makkelijker over te praten. Ja. Maar er was best wel vraag naar ook om een rit te organiseren. Maar we zeggen op de dag, dat is zoveel geregeld. Dat kan je niet combineren op zo'n dag. En ik zeg, zei toen ook van, als we het doen, dan is het ook leuk om dat aan de hand van die boerderij te combineren. Dat die mee kunnen rijden. Ja. Iedereen kent de truckeren. Laten we het een beetje op die manier aanpakken.
1: En is dat dan ook, want je noemde ze nu de truckeren, is dat voor jullie ook een doel om zo groot te worden?
3: Nee. Dat wordt zoveel geregeld en dat valt bijna niet meer te handhaven. De leukigheid gaat dan weer weg.
1: Ja.
3: Het is juist de bedoeling om het leuk, klein en spontaan te houden.
1: Ja, maar dat werd wel dan het idee om er een rit van te gaan maken.
3: Ja, dat de kinderen mee kunnen en dat de mensen langs de kant kunnen kijken. Een beetje foutjes maken, een beetje zwaaien.
1: Ja.
3: En, gewoon samen een leuke dag van
1: wanneer is het idee ontstaan? Volgens mij heeft het een hele lange groeiperiode gehad. Of broedperiode. Door coronatijden waarschijnlijk ook nog aan jullie mee te maken hadden.
3: Klopt. Nou ja, die dag is dus inderdaad in mei 2019 geweest. Toen wilden we in juni 2020 wilden we het oldtimerdag gaan noemen. Ja, toen kwam corona inderdaad. Dan moet je even wachten.
1: Ja.
3: September 2021, toen hebben we het groot georganiseerd, aangepakt. Ja, regels waren 2 weken ervoor, waren afgeschaft. Dus eerst evenement in de buurt, mooi weer. Ja, dan krijg je publiek.
1: Dan gaat het wel lopen, ja. Dan wil iedereen naar die oldtimerdag bij Geus Systé. Ja. En het jaar daarna de rit erbij gezet, of is dat later geworden?
3: Nee, dat doen we nu voor de derde keer. Dus okay. 2 jaar geleden hebben we dus de eerste keer georganiseerd.
1: Ja. Hoe was dat, zo'n eerste keer? Was het een uitdaging? Was het makkelijk? Hoe loopt zoiets dan?
3: Het gaat wel soepeler dan het organiseren van de dag. Ja, wij rijden altijd samen in de coupé als de eerste auto, als de volgende auto. En het is heel goed de route uitdenken. Beetje kijken wat gunstige stopplaatsen zijn. En op de dag zelf heel goed de binnenspiegel in de gaten houden.
1: Kijk of iedereen je volgt.
3: Dat hebben we het eerste jaar ook getest. Toen hadden we een afslag iets te vroeg genomen. En iedereen nam die afslag.
2: En dan zijn ze heel volgzaam.
1: Ja. Ja, ik sta af als de speaker bij evenementen. Dan zeg ik ook, joh, als je de weg niet weet, ga achter die voorste aan.
3: Ja.
1: De tulpentocht, als je op een gegeven moment een bordjes auto erop ziet, zit je verkeerd. Ja. En dat is dan hier waarschijnlijk ook zo.
3: Ja, nou ja, wij hebben die route wel redelijk in ons hoofd. Er zijn nu wel wat dingetjes al. Wat we, vandaag hebben we de route even proefgereden. Om te kijken of dat er mankementjes in zaten. Dat is nu ook zo, want er zijn best wel stukken weg afgesloten. Dus ja, nu moeten ze inderdaad maar trouw gaan volgen. Ja, waar nee. Hoe de route nu gaat zijn.
1: Even nog wat aanpassingen doen. Ja. Maar zo'n eerste keer, hè? Want dan zeg je, joh, we gaan dat organiseren. Hoe makkelijk krijg je dan auto's?
3: Nou ja, we hadden nu best wel al wat animo van de dag zelf. Ja, ik vind het heerlijk om al die gegevens te verzamelen van alle deelnemers. Dus ik verzamel in ieder geval namen en de oldtimers die in bezit zijn van de eigenaren. En zodoende heb ik eerst de mensen gecontact die al eerder naar de oldtimerdag zijn geweest.
1: Heb je zelf iets met heb je zelf een oldtimer of ben je meer?
3: De wens wel, maar het budget niet.
1: Ja, je had ook veel jongeren die zo'n ding moeten kopen.
3: Ja.
1: Wat kostte die toen de tijd van jou?
4: Ja.
1: Om en erbij?
4: Ja, een paar dussetjes wel, hoor.
1: En wat zou die nu waard zijn als je hem nu... houdt hij zijn waarde of wordt hij meer waard?
4: Ja, tussen 20 en 30.000 euro, denk ik.
1: Het is nog een aardige investering geweest voor je.
4: Ja.
1: Ja, dus als het echt niet meer gaat, dan verkopen we de boot.
4: Nee. Nee.
2: Nee, die kun je niet verkopen.
4: Nee.
2: Hey, over hoeveel volgauto's hebben we het? Hoeveel de deelnemende auto's zijn?
3: Dit jaar zijn het er 68. We hebben het nog even nageteld en we kwamen uit op 68.
2: Zegt hij, we doen het lekker klein houden.
1: Ja, we willen het klein houden, maar dat volgens mij groeit nog steeds verder.
3: Het is, het is verdubbeld ten opzichte van het eerste jaar. Ja. Toen deden er 35 mee, vorig jaar 55 en nu 68.
2: Ja, gaaf man.
1: 68 houdt dus over het eiland. En waar gaan we heen?
3: We beginnen dan bij Zorgboerderij Geusjesthee. Dan gaan we over Den Bommel gaan we naar Stad aan het Haringvliet toe. Stoppen we daar zo bij camping Het Vogelnest. Gaan we daar, hebben we dan een koffiepauzetje. Dus mensen die in de omgeving zijn, kunnen dan ook even op het terrein spieken bij al die auto's. Hartstikke leuk om te kijken.
2: Mooie omgeving.
3: Ja.
2: En bij de Menezi Oosmoer.
3: Ja, daar zo om het hoekje inderdaad. Vanuit daar gaan we dan door naar Melisand. Gaan we daar ook naar de camping, de Elisabethhoeve. Hebben we daar zo tijd voor lunch. Dus daar komen we ook ongeveer een uurtje te staan. En dan over Herkingen door naar Battenoord. Bij camping De Grevelingen. Ook koffiepauzetje en dan weer daarna terug. Misschien over Oudtongen. Ligt een beetje aan de tijd. Hoe lang we uiteindelijk doen over de route. En dan weer terug naar de zorgboerderij.
2: Voor de laatste koffiepauze.
3: Ja. En,
1: dat is geen koffie, hoor, die laatste. Als het zuur helemaal losgelaten mag worden, dan...
3: Ja, nee, daar sluiten we eigenlijk ook altijd af met een barbecue voor de deelnemers. En dit jaar zitten we op 75 man die blijven barbecuen. Dus dat wordt ook nog best wel een leuk, gezellig clubje.
1: En je moet zelf achter de barbecue? Of?
3: Meestal doen we dat zelf inderdaad wel.
1: Leuk man.
2: Ja. En dan heb je voordeel dat het Pinksterweekend is. En dat er dus een tweede Pinksterdag achteraan zit. Dat je nog een beetje kan herstellen. Want het is een intensieve dag als je dit mag leiden.
3: Ja, je bent best wel aan het puzzelen ook inderdaad. En goed achter je kijken inderdaad. En zelf de route in de gaten houden.
2: En, voor iedereen willen zorgen. Je wilt het goed doen.
3: Ja.
2: Dan draait het overuren bovenin.
3: Ja, aan het eind van de dag ben je ook weer blij dat je er even thuis op de bank kan neerploffen.
2: Kan ik me iets bij voorstellen.
4: Ja, het is wel heel gaaf.
2: Ja, dat geloof ik gelijk.
4: Je al die blije gezichten ziet en zo, het is echt super.
1: Ja.
2: En hoeveel cliënten en jongeren rijden er mee? In alle auto's, ik denk niet overal eentje in.
4: Nee, doen we hem er? 28 of 29?
3: Durf ik niet
1: ongeveer 30.
3: Helemaal te zeggen, ja, maar...
4: Rond de 30.
3: Ik zeg even in die hoek inderdaad.
2: Ja. Ja, geweldig dus, toch?
3: Nee, ja, er zijn ook een paar die zitten in een sportauto waar je met z'n tweeën in kan zitten. Dus dat wordt al lastig om iemand mee te nemen. Want een achterbank, dat is er niet.
1: Nee.
3: Dus,
1: is dit een familie, die oldtimer mensen? Is het een grote vriendenschaar of ben je bijna familie van elkaar? Hoe vaak zien jullie elkaar?
4: Twee keer per jaar.
3: Ja, sowieso twee keer per jaar. Er zijn wat meetings waar we op de uur best wel bekende gezichten ook tegenkomen, inderdaad. En ja, dat is ook best wel geinig, inderdaad, van hoe voelt dat nu? Nu hebben we vorige maand via WhatsApp een community opgericht. En dat is een soort van vriendenclub inderdaad, zo voelt het wel. En dan deel je inderdaad informatie of een meeting in de buurt en dan krijg je best wel positieve reacties van alle kanten.
1: Ja. En is dat dan ook een community waar je praat over technische zaken en zo?
3: Nou ja, als mensen inderdaad een vastloop hebben of een onderdeeltje tekort komen, dan kunnen ze het altijd erin vragen. En wie weet zit er wel iemand tussen die daarbij kan helpen.
1: Jij bent de technische man, Hans.
4: Ja, een beetje.
1: Een beetje wel. Ben je ook de ANWB zaterdag?
4: Ja, als het nodig is wel.
1: Dan komt het wel eens voor? Heb je wel eens pech gehad onderweg?
4: Ja, ik heb het 1 keer gehad.
1: Okay.
4: Op de Vestmijn in Stijlendam, het eerste jaar.
1: Nou, dat valt dan nog mee.
4: Ja, toen ben ik omgedraaid en toen kwam die man alweer tegen.
1: Ah, dus het was weer al een beetje zelf opgelost.
4: Ja.
1: Ja, ouders zijn beter onderhoud dan van tegenwoordig.
2: Ja, maar dat zijn natuurlijk wel de mensen die hierin rijden, die hebben vaak ook wel de kennis en kunde om zijn auto weer aan de praat te krijgen, want anders ga je er niet in rijden. Nee.
1: Je moet het ook zelf doen.
4: Klopt.
2: Je moet toch een enorme liefhebber zijn. En geweldig.
1: Ja. Hoeveel kilometer krijgen we zaterdag?
3: Hij staat op 90, maar er wordt misschien wat ingeknipt inderdaad. Ja. Dus, maar het maximum staat op 90 kilometer. Het kan misschien 80 worden.
5: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal.
6: De bal rollen, de wind waait door de bomen.
5: Live verslagen.
6: Maar ja, als je verschoning waait hier op Sportacus. Maar
5: het was en het laatste sportnieuws.
7: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
5: Elke zaterdagmiddag van 2 tot

0: Mister, ze vragen zich af, is it love? Nou, ik denk het wel, liefde voor de oldtimers. Er zijn wat mensen veranderd qua setting, dus Jordi, dan is het er ook.
1: Ja. Nou, Anseline, hè? Anseline van Wie Ben Je Erin?
2: Ja, ik ben er even rademaker, maar de meesten kunnen die hier niet. Want ik kom hier oorspronkelijk niet vandaan.
1: Dat maakt helemaal niks uit, want waar heeft jouw wiegje gestaan?
2: In Rozenburg, en ik ben opgegroeid in Zoetermeer.
1: En waar staat je bedje nu?
2: In Nieuwetongen.
1: Bij de Geuzesteen.
2: Bij de Geuzesteen, ja.
1: Daar moeten we jou ook van kennen, dus dat hoef je niet te vragen. Hoe zou jij de wereld willen verbeteren als dat kon? Of ben je daar eigenlijk keihard mee bezig met wat je doet?
2: Nou ja, het is gewoon soms wel heel moeilijk. Want wij zeggen ook altijd, wat op ons pad komt, we kunnen niet heel de wereld veranderen, ook al zouden we dat graag willen. Want hoe vaak wij kinderen hebben die we zo graag zouden willen helpen, wat niet lukt.
1: Nee,
2: dat is heel moeilijk, ja.
1: Dus een geringere cirkel van invloed, daar doen we het mee.
2: Ja.
1: En dat stukje wereld wordt in ieder geval mooier.
2: Zeker.
1: Kijk, waar zouden we jou wakker van mogen maken?
2: Oei, als er echt iets is. En verder,
0: niks lekkers.
2: Maar lekker slapen.
0: Niks lekkers dat je zegt van joh.
2: Ja, ik vind ze veel lekker. Te veel.
0: Ja, ik ga mijn rondjes doen op de fiets.
1: Ja, daar
0: maar
1: heb ik
2: een borreltje. Ja.
1: Liever gewoon niet. Een goede nachtrust is ook...
2: Is ook wel heel wat waard.
1: Mooi. En jij bent aangeschoven vanuit de Geuzesteen.
2: Ja.
1: En dat heeft natuurlijk een hele directe link. Vaak, dat is de oorsprong van de oldtimerrit, van de oldtimerdag. Wat is jouw rol op deze dag nog? Aankomende zaterdag?
2: Ik ben in hoofdzaak voor de catering met mijn dochters. En nog wat personeelsleden. Wij beginnen met koffie en cake als de mensen komen. En dan gaan wij op pad. En dan zorgen we voor de koffie halverwege. De lunch tussen de middag. En voor 's middags weer koffie. En wat te drinken. En 's avonds barbecue.
1: Zo.
2: Dus ja. Daar hebben wij de voorbereidingen van.
1: Dat is hard werken.
0: Dat is ook weer een dag hard werken. Ja,
2: en tussendoor nog overal even staan zwaaien natuurlijk.
0: Ja.
2: Ja.
0: Al die cliënten nog eventjes.
2: En wij zijn achterwacht voor als het met de kindjes niet goed gaat. Ja. Of ze vinden het toch spannend of wat dan ook.
1: En hoe groot is dat team dan?
2: Mannetje of 10.
1: Ja, en dat is ook het team waar je mee werkt bij de Geuzesteen.
2: Ja. Het zijn 3 dochters. En een schoondochter. En de rest is buiten de familie.
1: Ja.
2: Nou, ja. Aardig familiebedrijf.
1: Ja. Dat is toch mooi?
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Vraag hem toch af, hè? Want we hebben het maar over Geuzesteen. Waar komt die naam vandaan?
2: Toen wij in dat huis kwamen wonen, 20 jaar geleden, ruim 20 jaar geleden, toen stond dat er al op. En de legende is dat vroeger de mensen, de geuzen, kwamen langs om naar de Bril te gaan. En schijnen ze daar overnacht te hebben.
0: Okay.
2: En daardoor heet het Geuzesteen. Dus toen moesten we een naam verzinnen voor de zorgboerderij. En toen hebben we het gewoon Geuzesteen genoemd.
0: Ja, nou, dat maar. Wist je dat?
1: Nee, dat wist ik niet.
0: Nooit uit om te leren. Je bent weer op de haag.
2: Ja. Een legende. Ja.
0: We zullen dus aan de historicus van het eiland vragen of het inderdaad kloppend is. Want dan moet eigenlijk eens goed uitgezocht worden. De Geuzesteen, jullie hadden op een gegeven moment die open dag. Ja. Waarom deden jullie dat?
2: Nou, meestal, we zijn heel klein begonnen. En toen wilden we wat groeien. Dus ja, moet je geld inzamelen. Toen zeiden we, nou, dan gaan we eens een markt houden. En zo is dat ieder jaar ontstaan. Dus ieder jaar hebben we eigenlijk wel een doel waarvoor we sparen. Nu hebben we dus vorig jaar een nieuw huis neergezet. Maar daar zit nog geen schuur bij. Dus nou willen we bijvoorbeeld een nieuw schuurtje bouwen. Dus alle omzet wat we dit jaar of giften, toestanden, wat we daarvoor krijgen, dat steken we dan weer in een nieuw schuurtje straks.
0: Ja, want de open dag, die, of de oldtimerdag, zoals die tegenwoordig genoemd wordt, is 19 september, hè?
2: Ja.
3: Dat klopt, inderdaad, ja.
0: En is er nog iets van vroeger dan bij? Of is er nu alleen maar die oldtimers?
2: In principe, we zijn ook echt begonnen met de kramen. En ook dingen wat wij met de dagbesteding maken, wat we dan verkopen. Ja, dat is nog eigenlijk hetzelfde. En ook wat eten en drinken en de gezelligheid. Dus dat is eigenlijk hetzelfde. Het is alleen groter geworden eigenlijk.
0: Wat heb je een beetje ruimte? Ik kom niet zo vaak op Nieuwetongen, dus vandaar mijn domme vragen misschien.
2: Ja, we hebben al 2 locaties naast elkaar natuurlijk. Want we hebben de Geuzesteen en de Geuzeshoeve. En dan eromheen zit nog land. Dus daar staan alle auto's en kramen op. En dat zijn normaal ook de dierenweien. Normaal dagelijks. Dus dat wordt een deel, worden de dieren bij elkaar gezet. Dan hebben we er weer de wei over voor auto's neer te zetten of kramen.
0: En hoeveel kramen? Wat kan ik dan qua kramen? In wat,
2: ja, verschillend. Kan... Meestal doen we een soort, ja, we noemen het altijd het voetplein. Dat is eten, drinken, zulke dingen. En daarnaast een stuk of 30, 40 kramen. Met ja, van alles, kleding, schoenen, speelgoed. Er is een afdeling voor de kinders. Dan we spelletjes doen met de kinders. Dat organiseren we dan weer. Met de dagbesteding bijvoorbeeld. Bal gooien, blik gooien, zulke soort dingen. Touwtje trekken.
0: Dus het is niet dat ik zeg van joh, ik heb 10 minuten over. Ik vlieg er even
2: nee,
0: doorheen.
2: Nee, je kan je echt wel een tijdje vermaken op zo'n dag. Ja.
0: Van allerlei zaken mee.
1: Het is een beetje braderieachtig, toch?
2: Ja, zo kun je het eigenlijk zien. Ja, het is ook veel dat ouders lekker op het terrasje gaan zitten wat te drinken. En de kinderen de spelletjes gaan doen bijvoorbeeld. Of de oude auto's gaan bekijken, zulke dingen. Ja.
1: En dan is het hopen op net zo mooi weer als dat het aankomend weekend wordt.
2: Zeker.
1: Want dat helpt wel mee met dit soort dingen.
2: Ja, zeker als het droog is.
1: Ja.
0: Ja, het komend weekend zal het wel een beetje warm worden. Waarschijnlijk hebben ze allemaal geen airco, maar alle ramen kunnen open. Systemen erin zitten, Jeroen.
3: Die kans is wel het grootste inderdaad met die oudere modellen. Toch is er een enkeling die al redelijk voorzien is qua zulke soort klimaatregelingen. Okay. Maar ja, cabrio's komen ook mooi tot z'n recht eens een keertje deze editie van de route.
0: Ja. Het zou wel heel lekker zijn als dan, dat het lekker weer is en dat de daken open kunnen en de cabrio's kunnen shinen.
3: Wij hebben dan een klein dakraampje wat dan overgedraaid moet worden. Alles wat een beetje kan luchten, dat zal wel gewenst wezen.
0: Krijgen de chauffeurs en de medereizers nog iets van jullie mee?
3: We hebben sowieso een tasje voor alle bestuurders. Daar hebben het rallyschildje zit erin.
0: Dat maken jullie zelf?
3: Ja, die doe ik zelf ontwerpen inderdaad. En een magazine zit erin. Die heb ik net inderdaad aan jullie laten zien. Die krijgen ook alle bestuurders mee. Er zit informatie in over de route. En er zitten ook puzzeltjes in voor de kinderen. Dat die ook gewoon wat leuks te doen hebben tijdens de rit. En de route zelf staat er duidelijk in omschreven. En nog leuke verhalen van eigenaren van oldtimers. Een leuk verhaaltje over waar ze hem vandaan hebben en hoe dat een beetje zo in stand is gekomen.
0: Dat is wel jouw ding om dat allemaal
3: ik ben inderdaad meer van de achtergrond. Het uitzoeken van de route, website onderhouden, magazinetje inderdaad maken.
0: Wat maakt het zo leuk?
3: Ja, gewoon het enthousiasme, de reacties van alle mensen van alle uithoeken. Ja, sommigen hebben inderdaad als hobby van zit iedere avond in de sportschool. Nou, ik vind dit leuk om te doen in de avond.
0: Puzzelen,
3: een beetje uitzoeken, verhaaltjes opzoeken.
1: En je maakt natuurlijk wel gigantisch veel mensen blij op die ene dag dat die rit gehouden wordt.
3: Ja, dat is toch hetgeen waar je het voor doet.
1: Ja, dat zie ik aan je. Dat is de ogen twinkelen helemaal. Dus dat is mooi hoe je erover vertelt.
0: Ja. Ja. Ja, mag je in je zak steken.
3: Nee, dank je.
0: Altijd lastig, hè? Complimenten ontvangen. Ja, nee. Maar het is absoluut. We hebben helaas nog geen televisie, maar het glanst. Het shined. Ja. Jullie zijn ermee begonnen op een gegeven moment. Vanuit die oldtimer dag. Die eerste keer, is dat vlekkeloos verlopen? Of had je dingetjes georganiseerd dat de mensen zeiden van, ik heb hier toch al eventjes.
3: Het was positief ontvangen, dat wel. Alleen bepaalde punten hadden we achteraf iets meer over na moeten denken. Net als de eerste stop stoppen we toen bij de slikken van Melisand.
0: Oh, een mooi plekje.
3: Mooi plekje.
0: Toch?
3: Totdat ze naar de wc willen.
0: Aha.
3: Ja. Dat wordt wat lastiger.
1: Kuiltje graven.
3: Ja. Dus daarom hebben we dat vorig jaar toen ook aangepakt. Dat we zeiden van, als we punten zoeken, dan moet dat sowieso wel ingekaderd zijn.
0: Ja.
3: En dat is het voordeel aan dit jaar. Dat we op camping staan. Die hebben ruimte. En daar kan je ook. Meestal ook is daar een iets grotere sanitair dan dan dat je zomaar een doorsnee stopt.
0: Ja, dan wordt het allemaal een beetje lastig voor de mensen. Dan is het op deze wijze lekker georganiseerd.
3: Ja, zeker met zo'n grote groep.
0: Je moet wel even... Want je moet allemaal langere pauzes gaan inlassen waarschijnlijk.
3: Ja, want sowieso hebben we nu inderdaad die 68 auto's.
0: Ja.
3: De meeste komen met z'n tweeën en dan nog de cliënten. Dus ja, dan zit je op 150 à 170 man die je opeens moet voorzien.
0: Ja. En daar ben jij dan weer voor om in ieder geval alles klaar te zetten.
2: Ja.
0: Want we zeggen wel even, ja, je gaat daar even de catering doen. Maar dat komt toch ook wel wat bij kijken.
2: Ja, we hebben al heel de week voor de boodschappen op pad geweest en gedaan. En in Melisande doen we bijvoorbeeld ook soep opwarmen. Dus dan moeten we daar weer bij de camping even regelen van... kunnen we dat überhaupt bij jullie doen? Mogen we dat bij jullie doen?
0: Eigen getrokken soepje of Tom al gekozen voor kant-en-klaar?
2: Dit keer kant-en-klaar, ja. Ja.
0: Toch wel erg veel. Ja.
1: Nee, daar heb je ook weer mensen dan voor nodig die dat zouden op zich moeten nemen.
2: Ja.
1: Ja, wordt het, en dan zegt het blijft zo lekker klein. Hè? Ik denk, nou... Kijk eens hoe groot het is.
0: Ja, het is echt een gigantisch evenement aan het worden. En hoe kan ik jullie volgen?
3: Dat kan sowieso via de sociale media. Voornamelijk gebruiken we Facebook daarvoor. Oldtimerdag Nieuwe Tongen. En sowieso is het ook altijd leuk om even op de website te kijken. Oldtimerdagnieuwetongen.nl. Daar zo kan je sowieso aanmelden, ook voor de Oldtimerdag. Als je een oldtimer hebt. Je kan je route van komende zaterdag kan je daarop bekijken. En foto's van onze dagen staan erop. En ook eventueel meetings die we zelf bezoeken. Die kan je daar ook op terugvinden. En mocht je je geroepen voelen om je ook aan te melden voor de Oldtimerdag als vrijwilliger, kan je ook nog vrolijk daar aanmelden.
0: Want daar kan je waarschijnlijk nog heel veel van gebruiken.
3: Handjes kom je altijd tekort, ja.
0: Nou ja, het is voor de evenementen. En ik denk ook voor de zaterdag is daar alles onder controle wat betreft. Want zijn jullie heel erg aan regeltjes gebonden? Of kan je nog net schipperen tussen lekker een rondje samen rijden en georganiseerd evenement?
3: We zijn die hele hechte community. Dus we zijn een vriendenclub die een route rijden over het eiland.
0: Ja.
2: Maar voor de dag, dat is eigenlijk niet meer leuk om te organiseren aan de regels die je hebt.
0: Ja.
2: Dat is heel jammer.
1: Ja, dat is de meest gehoorde
2: klacht. Dat is van een landelijk iets. Maar ja, dat is echt heel jammer.
0: Maar waar loop je dan het meeste tegenaan? Waar doen ze het nou zo vervelend over? Want ik hoor iedereen, ja, het is moeilijk. Maar...
2: Nou, alleen al het feit... Je moet een heel plan maken. Je hebt heel veel regels waar je aan moet houden. Ik noem maar wat. We hadden tekeningen gemaakt van brandblussers. Hadden we er dan bijgezet van de brandblussers staan waar we bakken. En dan krijg je weer terug van, ja, maar die moet je erbij tekenen. Dus dan moet je op dat tekeningetje dat weer neerzetten. En dan krijg je weer iets, ja, wij dachten dat jullie ergens anders de ingang bedoelen. We snappen niet waar je het terrein op komt. Nou, ze stellen ook niet alles in één keer. Iedere week krijg je dan één vraag terug.
0: Dat gaat al 6 weken lang. Zoveel dat de ambtenaren die dit doen, dat die luisteren en dat die daar eindelijk... Dit hoor ik zo vaak.
2: Dan weet je het.
0: Het is, ja, maar ook het niet allemaal in één keer de vraag stellen. Ja,
1: niet bij dezelfde persoon.
2: En dat is gewoon zonder weer tijd.
0: Stapje voor stapje voor stapje. Ik hoop van harte dat het de komende jaren dat het verbetert. Ik snap dat er veiligheid moet zijn, maar dat het makkelijker gaat worden. Maar voor een zaterdag gaat het gewoon een hele leuke dag worden. Ja. Ik zie op de route ook dat jullie daar waar mogelijk ook een beetje door het dorp heen gaan. Hè? Dus, dus het genieten van de stoet kan gewoon in je eigen dorp.
3: Ja, we delen ook sowieso op de sociale media en op de website delen we onze live locatie. Dus als je de route online bekijkt, dan zie je in ieder geval al getekend waar we rijden. Maar volg die route live, dan zie je exact waar we zijn. Dus als je dan even een kwartiertje de tijd hebt, dan kan je even bij de voordeur gaan staan.
0: Ja,
3: en
0: leuk man.
3: Zien of dat we langs gaan.
0: Ja.
1: En als je nou de eerste twee auto's in de rij mist, dat is niet zo erg. Want dan komen er genoeg achteraan.
0: Precies.
1: Ja. Ja.
0: Dat hoor ik. Horen we jullie ook aankomen? Maak je nog een beetje lawaai? Een beetje tieteren doen? Daar maar mogelijk.
3: Ja, dat is een beetje publieksafhankelijk. Want de afgelopen 2 jaar... hebben we niet zoveel mensen gezien, omdat er toen echt wel 2 regenachtige edities waren. En nu ziet het er opeens vrolijk en zonnig uit. Ja. Dus publiek is ook wat meer toegankelijker met zoiets.
1: Ja. En in het openbare klaksoneren is het natuurlijk verboden. Dus, en als je dan met je vriendenclubje een rondje gaat rijden... Nee, dat is een flauw natuurlijk.
0: Goed dat we dat even noteren.
1: Ik mag hopen dat er veel getoeterd kan worden en dat er veel gezwaaid wordt.
3: Zo is dat wel gedoogd, toch?
1: Dat is toch prachtig.
0: Ja, een drukker, dan hoor je echt van ver aankomen. Ja. Maar dat is bij jullie waarschijnlijk iets...
2: Ja, maar daardoor mochten ze niet meer door Nieuwtongen komen.
0: Dat is ook weer zo, ja. Dat is ook weer zo. En jullie mogen wel door Nieuwetongen komen.
2: Doen we.
0: Precies.
1: Finish. In het begin en een
0: start en finish in Nieuwetongen. Een hele mooie rit aanstaande zaterdag. De derde editie. Hoe laat starten jullie?
3: We verzamelen om 9:00 bij de zorgboerderij. En als het goed is, kwamen jullie daar dan ook bij de start staan om te filmen. En we vertrekken rond 1:10.
0: Oké, en hoe laat denk je bij de eerste stop te zijn... als ik echt zeg van ik wil er omheen kunnen lopen?
3: De planning is dat we rond 11:30 in Stad aan het Haarenvlie zijn... dan bij Camping Het Vogelnest. Rond 12:30, 1:00 dan bij
0: de
3: Camping Elisabeth in Melisand. En rond 14:30, 15:00 dan bij de Gevelingen op Attenoord.
0: Ja, dus Facebook aanzetten en dan kunnen we jullie live volgen aanstaande zaterdag.
1: Weet je wat mij nu meest bijblijft?
0: Nee.
1: Dat Anselina gewoon zegt, ja, dan gaan we koffie en dingen verzorgen op die ene locatie. En dan gaan we op de volgende locatie lunch verzorgen. En doe ik tussendoor nog even zwaaien, denk ik, 1 uur de tijd tussen stad en Melisand. Je moet nog iets...
2: Doen we ook wel een beetje de groepjes... Nummer 1 gaat naar de eerste locatie. En dan ga ik alvast met
1: ik wou dat zeggen, je komt toch tijd te kort.
2: Dan gaan we met z'n allen wel staan. En dan gaat weer een groepje naar nummer 3. En de andere gaat alvast de barbecue klaarzetten.
0: Ja, oké.
2: Ja.
1: Geweldig. Dat wordt hard werken.
0: Dat wordt hard werken. Nog één klein dingetje. Want we lopen weer al tegen het eind van dit verhaal aan. De kosten. Wat zou best wat kosten? Hoe dekken jullie die?
3: We vragen aan de deelnemers... €15 voor deelname en voor een bijrijden €5.
0: Dus daar kan je een beetje van lunchen misschien?
3: Ja.
0: En bordje?
2: En we hebben een paar sponsors.
3: En voor sponsors, die vind je trouwens ook terug in dat magazine. En dan €15 als we mee willen barbecuen.
0: Ah, dus dat zo op die manier...
2: Dat de kosten eruit zijn.
0: Dat in ieder geval de kosten eruit zijn. Deze dag hoef je niets aan over te houden.
2: Nee.
0: De winst die komt in september.
2: Hopen we.
0: Dan gaan we...
3: Maar,
2: daar gaan we vanuit.
3: Ik wil zeggen, mochten mensen zich vrij voelen om te doneren... dan ontvangen we dat ook graag. En dan is ook terug te vinden op de site.
0: Daar kan je de donaties doen. En dan kan je ook nog de sponsoren weer vinden... die absoluut nodig zijn ook voor dit soort activiteiten te organiseren.
3: Altijd welkom.
0: Heren en dames, blijf nog even zitten. Wellicht dat we tegen achter nog een keer gedag zeggen. Maar tot nu toe, dankjewel dat jullie aan wilden schuiven... over de Oldtimerrit aanstaande zaterdag. De derde editie in de Oldtimerdag, zaterdag 19 september. Die zullen we nog wel een keer langs laten komen. En dat is dan weer al de zesde editie. En dat allemaal vanaf Geusjes Thee in Nieuwetongen.

0: Bijna 12 minuten voor 8. Je luistert naar Op de Haagte hier bij Omroep Archipel, uw eigen streekomroep. Aan de telefoon hebben we Arco Kooijman, specialist natuurbrandbestrijding van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Arco, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Welkom in het programma. Ik weet niet of je Arco iets harder kan, meneer de technicus. Dan gaan we dat zo proberen. We willen graag even met je bellen, Arco. Met name ging dat een week of twee geleden spelen met de grote natuurbranden. En dat we eigenlijk ineens zaten van, joh, wat is het risico op Goriolflakkee? Helaas, toen lukte het niet. Nou ja, en wat zeggen we dan als leek? We hebben nu regen gehad, dus het gevaar is geweken zeker.
1: Ja, nou ja, wat dat betreft hoef je daar geen leek voor te zijn inderdaad. Maar nee, het gevaar is nu wel een stuk lager dan 2-3 weken geleden. Dat klopt helemaal.
0: En hoeveel lager is het? Want is het nou echt zo dat we nu al kunnen zeggen, het grote gevaar is echt helemaal geweken?
1: Nee, zeker niet. Kijk, wat je nu wel ziet is dat door de regen die gevallen is de afgelopen 2 weken, dat de vegetatie wel bijgekomen is. Dus iedereen die af en toe in de natuur fietst of loopt, die ziet wel dat alles fris en groen is en dat dat de gewassen enorm goed groeien. Alleen wat we ook zien is dat als er straks 3 weken droog weer is en net als van het weekend richting de 30 graden de temperatuur gaat, dat bepaalde vegetatie wel weer snel opdroogt.
0: Ja.
1: En met name de grassoorten en dergelijke, ja, dat zijn wel de soorten die niet zo heel diep geworteld zijn. En met name in de duingebieden toch al snel weer als brandstof kunnen dienen.
0: Ja. En als je dan, maar jij hebt je er helemaal geen gespecialiseerd hoe je dit moet bestrijden. Hè? Jij bent de man die dat dan vanuit de veiligheidsregio coördineert. Of geef ik je nu te veel eer?
1: Ja, nou, een klein beetje wel inderdaad. Nee, ik ben wel verantwoordelijk voor de organisatie natuurbrandbestrijding binnen Brand van Rotterdam-Rijnmond. En dat is binnen onze regio met name toegespitst op de duingebieden. Dus zowel Goede Overflakkee, Voorn en Putten en Hoek van Holland. En ik ben er verantwoordelijk voor dat de organisatie voorbereid is op het bestrijden van natuurbranden. En daarnaast probeer ik mij ook wel een klein beetje bezig te houden om te voorkomen dat de natuurbranden uitbreken. Dus aan de natuurbrandbeheersingskant.
0: En wat doe je daar dan in?
1: Nou, voor mij is het belangrijkste dat de organisatie voorbereid is. En dan gaat het over materieel en materiaal. En een stukje opleiding en oefening. Ja. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste kenmerken. En daarnaast probeer ik samen met gemeentes, waterschappen, natuurbeheerders met elkaar te kijken van hoe kunnen we dat natuurbrandgevaar zo klein mogelijk maken.
0: Want je maakt het kleiner door een bepaalde manier van beheersing van de natuur.
1: Ja, onder andere. En dat zijn met name de natuurbeheerders uiteraard die daar mee aan de slag gaan. En dat is ook een landelijke opdracht wat dat betreft. Dus natuurmonumenten, Zuid-Hollands landschappen, Staatsbosbeheer, die hebben ook de verantwoordelijkheid om door middel van bijvoorbeeld, wij noemen dat stoplijnen, natuurlijke stoplijnen. En dat kan zijn bijvoorbeeld een duinovergang. Ik denk dat de meeste mensen daar wel beeld bij hebben. Dat is een strook zonder vegetatie. Nou, voor ons zou het in ieder geval helpen als die vegetatie naast die duinovergangen zo laag mogelijk gehouden wordt. Dus het hoeft niet helemaal weg, maar lage vegetatie geeft heel simpel minder vuur, minder vuurbelasting, minder hitte, minder hoge vlammen en voor ons dus makkelijker te bestrijden.
0: Ja. Dus de hoogteverschillen van het helmgras die bepalen best wel de risico's.
1: Ja, en nou is helmgras op zich qua hoogte is dat niet zo heel bijzonder. Hè? Als je kijkt naar de duingebieden van Ouddorp. En voor goede reden, dat is met name de duindoren die enorm brandbaar is.
0: Okay.
1: De bramen die heel erg brandbaar zijn. Maar ja, de grassoorten, helmgras en de andere grassoorten, dat zijn over het algemeen wel de soorten die als eerste in brand vliegen. En die ervoor zorgen dat bijvoorbeeld duindoren of bramen of andere soort wat brandbaardere vegetaties. In brand vliegen.
0: Nou zitten we hier, dat heb je vaak met duinen. Een hele, hele rare vraag die ik nu ga stellen. We zitten hier bij zee, maar die wind vanaf zee. Heeft hij dan ook, speelt hij ook bij zee? Maar die wind vanaf zee, heeft hij dan ook, speelt hij ook een grote rol op het moment

0: Nou, dat zijn wel de factoren die ervoor zorgen dat een brand heel snel uitbreidt. En voor ons is lastiger te bestrijden.
1: Ja. Want stel dat het fout gaat op een zomerdag. Hoe snel kan het dan escaleren?
0: Snel. Sneller dan de meeste mensen denken. Dus vaak wat jongere mensen, maar ook wel eens oudere mensen, die vinden het leuk om af en toe een schuurtje te steken, om zo maar te zeggen. Mm-hmm. Die kunnen zich daar wel aardig op verkijken. Dus een klein brandje, dat is nog uit te trappen. Maar binnen no time staat er een paar vierkante meter in brand. Ja, en dan helpt het zand gooien of met je schoenen dingen uittrappen. Dat helpt dan niet meer.
1: Nee, want dat is de onderschatting die we eigenlijk met z'n allen hebben. Van joh, daar, ja, even stoken kan hier wel, joh. Ik heb hier toch zand genoeg liggen om het te blussen.
0: Ja, ja. Nee, dat klopt inderdaad. Dus vandaar dat we ook zeggen naar gemeentes toe en naar gebiedseigenaren toe. Van joh, als het dan een verhoogde fase is qua natuurbrandrisico, zorg ervoor dat er geen open vuur meer toegestaan wordt. Vuurkorven, barbecues met kolen, et cetera, et cetera.
1: Ja, ik mag niks meer.
0: Als dat het fout gaat.
1: Hey, ja. Ik mag niks meer, Arco.
0: Nee. Nou ja, goed. Kijk, weet je, dat is gezond boerenverstand. Dat staat bovenaan. Ja. Dat is het allerbelangrijkste.
1: Daarom, ja. Wat zijn dan de meest voorkomende oorzaken? Zijn dat wij als mens of zijn er andere zaken die fout gaan?
0: Nou, vaak is het lastig te bepalen waardoor het nou komt. Behalve als we zeker weten dat de defensie aan het schieten is geweest op de haai. Die wordt wel breed uitgemeten. Maar over het algemeen wereldwijd is echt het menselijk handelen, het bewust menselijk handelen. Dan wel onbewust. Een barbecue met kolen leegkiepen in de Duindoren. Omdat je klaar bent met een barbecue op het strand van Oudorp. Ja, dat zijn gewoon de oorzaken nummer 1.
1: Ja. Ja. Ik denk wel dat we blij mogen zijn met de organisatie als jullie staan. Onlangs ook weer een nieuwe auto in Oudorp aangeschaft. Om de bestrijding in ieder geval te beoordelen aan het begin van als het mis mag gaan. De veiligheid, jullie staan er wel paraat voor.
0: Nee, zeker. Absoluut. En hoe hoger het natuurbrandrisico, hoe groter het potentieel waarmee we tegelijk uitdrukken bij de eerste melding. Dus wat dat betreft, kijk, voor ons is het echt het belangrijkste om snel veel water ter plaatse te krijgen. Want ja, water in de duingebieden en in de andere natuurgebieden is gewoon zeldzaam. Dus voor ons is het zaak dat we zo snel mogelijk met veel water ter plaatse komen. En daarbij met de juiste tactieken hopelijk te beginnen de brand te blussen.
1: Oké. Okay. Arco, dankjewel voor de informatie vandaag. Graag nodig je nog een keertje uit om in op de harten er wat langer op door te gaan. Als je vandaag nog het publiek iets mee mag geven, wat zou je ze dan mee willen geven?
0: Ene kant, pas op met vuur, want het gaat sneller, het breidt sneller uit dan je denkt in het natuurgebied. En als tweede, zie je ergens een brandje of rook of wat dan ook, direct 112 bellen. Dat zijn echt de belangrijkste dingen.
1: Arco, dankjewel en een fijne avond verder.
0: Eens gelijk, dankjewel.

0: Het nieuws, eens kijken of de wereld een beetje beter uitziet. Was zojuist om 7 uur. Ik ga toch nog even terug naar Jeroen. Het laatste woord is aan jou voor aanstaande zaterdag. Wat wil je de mensen nog meegeven? Wil je ze nog wat zeggen? Wil je ze oproepen? Wil je ze... Ja, enthousiast maken hoeft bijna niet meer.
1: Nee, maar ja, ik zou zeggen... kijk in ieder geval op onze Facebookpagina... Oldtimerdag Nieuwe Tongen. Volg de live locatie. Kom lekker kijken. Maak vooral foto's. Want wij verzamelen die hartstikke graag. Doen we die op onze website zetten. En maak er met z'n allen een mooie dag van.
0: Nog één keer de 3 locaties.
1: Dat is Camping Het Vogelnest in Stad aan het Haringvliet. Camping Elisabethhoeve in Melisand. En Camping De Gevelingen op Battenoord. En natuurlijk start- en eindlocatie bij zorgboerderij Geusjesthee in Nieuwe Tongen.
0: Daar zijn ook alle auto's nog eens een keertje te bewonderen. En later op de website van jullie alle foto's die dan vervolgens weer langskomen. En te bekijken zijn. Dankjewel voor jullie komst nogmaals naar de studio. We hebben het onder de muziek al afgesproken. Tegen september dan gaan we nog eens een keer aan tafel zitten. Want dan willen we toch niks meer over de organisatie weten. Maar veel meer over alle auto's die dan komen te staan. Dankjewel nogmaals voor jullie.
1: Heel erg bedankt.
0: Naar de studio. Zo dadelijk na achter praten we met Edith Ulfman en Peter de Keizer van de VOS, oftewel de Vereniging Oranjefeest in Stellendam. En Jorrit die gaat ons helemaal bijpraten over alles wat met de voetbal te maken heeft. Want daar komt nog een spannend weekend aan. En wie weet nog een spannende week. En daarna, mij betreft, graag tot zo dadelijk na achter. Dan doen we het weer verder.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Minister Tom Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur ontboden vanwege de behandeling van activisten van de flotilla. De vloot was onderweg naar Gaza met hulpgoederen en werd in internationale wateren tegengehouden. Op beelden is te zien hoe arrestanten, onder wie 3 Nederlanders, geboeid op de grond knielen en worden bespot door de Israëlische minister Ben-Gvir. Sierra Leone heeft de eerste groep West-Afrikaanse migranten ontvangen die door de Verenigde Staten zijn uitgezet. Het gaat om mensen uit onder meer Senegal, Ghana, Guinea en Nigeria. De deportaties maken deel uit van een nieuwe overeenkomst waarbij Sierra Leone jaarlijks honderden uitgezette migranten uit de regio opvangt. Mensenrechtenorganisaties uiten zorgen over de behandeling en rechtspositie van deze migranten. De Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde meldt dat 26 vrachtschepen in 24 uur toestemming kregen om door de straat van Hormuz te varen. Schepen moeten daarvoor vooraf goedkeuring vragen bij een nieuwe Iraanse autoriteit. Sinds de aanvallen van Israël en de Verenigde Staten op Iran was de zeeroute grotendeels afgesloten. De 37-jarige man die wordt verdacht van de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag blijft 90 dagen langer vastzitten. Volgens het Openbaar Ministerie had de verdachte mogelijk een terroristisch motief. Bij het incident op 7 mei ging een vuurwerkbom af bij het kantoor aan de Lange Houtstraat. Er raakte niemand gewond. Het weer. Lokaal kan er vanavond nog een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind neemt af vanavond en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 13 graden. Morgen een stuk warmer dan vandaag, met een middagtemperatuur tussen 16 en 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: De kaaien, de heulen, de visbank.
1: Precies.
0: Ieder dorp heeft zo zijn plek waar je de laatste nieuwtjes hoort en alles wordt besproken. Na een bezoekje ben je weer helemaal op de hoogte.
2: Ja, dat is
0: vandaag praten we op de hoogte met
1: Edith Overman en Peter de Keizer van de Vos, oftewel de vereniging Oranje Feesten Stellendam. En Jordi praat ons helemaal bij over de voetbal. Het gaat sneller met het nieuws dan ik verwacht had. Het vliegt zomaar ineens voorbij. Ja, aflevering 76, jaargang 2, 20 mei 2026. En Theo die had alles in de gaten. En die zorgde in ieder geval dat de jingles gestart werden. En mijn sidekick Jordi Smit. En tot 9 uur doen we het weer.
0: Dit is Op de Hoogte.
1: Ja, Jordi.
3: Ja.
1: Ik vind het altijd hard werk.
3: Het is alsof je de 1000 meter sprint even moet doen rondom het nieuws van 8 uur.
1: Heerlijk is dat. Maar dat zou heel erg rustiger voor ons kunnen worden trouwens, als we een gastheer of gastvrouw krijgen.
3: Ja,
1: en dat zal nog wel fijn zijn. We zijn wel met een meneer bezig die had zich aangemeld. Ik heb van de week probeert te bellen. Had nog geen gelegenheid om de telefoon op te nemen, maar daar gaan we wel even op door. Twee nieuwe mensen aan de andere kant van de tafel, als ik vanuit jouw positie kijk. Dus ja.
3: We zijn van Nieuwe Tongen naar Stellendam gegaan. Edith en Peter zitten over ons. Dus we gaan met een aantal vragen starten. En de eerste vraag is voor Edith. Van wie ben je erin?
4: Ja, ik ben er eentje van Kees van Piet. Van Piet Bezuijen, het Oudorp.
3: Ja, nou, dat klinkt in ieder geval heel erg flakkees. Dus. En waar heeft jouw wiegje gestaan en waar staat je bedje nu?
4: Nou, mijn wiegje komt oorspronkelijk het Oudorp. En ik woon nu in Stellendam.
3: Kijk.
4: En het ligt eraan of dat je nu nog gewoon Oudorps wil praten of dat je op het Nederlands wil overschakelen.
3: Het is altijd wat de gast wil.
1: Maar jij zegt van dat klinkt flakkees, maar dat is natuurlijk wat moet je mee oppassen.
3: Ja, dat is eigenlijk Oudorps natuurlijk. Ja, dat.
4: Ja.
3: Ik zat een aantal weken geleden hier ook met de dorpsraad van Oudorp. Daar heb ik stiekem wel van genoten, inderdaad. Ik kan het dan nog wel enigszins volgen, maar dan moet je extra goed je best doen. Edith, waar moeten we jou van kennen?
4: Nou ja, eigenlijk van tegenwoordig althans, van de vereniging Oranjefeest Stellendam. Daar ben ik sinds vorig jaar januari toegetreden als bestuurslid. En ik help daar nu mee met het organiseren van evenementen, samen met nog 7 andere bestuursleden en natuurlijk een hoop vrijwilligers.
3: En dat is denk ik geen fulltime functie, wel heel veel uren kwijt.
4: Ja.
3: Ook andere dingen nog in het leven waar we je misschien van zouden kennen?
4: Heel misschien, ja, als je echt een Oudorper bent, dan ken je mijn ouders. Ze hebben daar een bedrijf, eigen bedrijf, de Beververhuur. En die verhuren nu allerlei fietsen. Dus heel veel mensen kennen mij vooral omdat ze mijn vader of mijn moeder kennen. En ik schijn daar nogal op te lijken.
3: Okay,
4: dus dan is het van wie ben je erin? En dan, je bent erin van Kees. Ja.
3: Hey, en heb je een voorbeeld voor jezelf in het leven? Iemand die denkt van ja, daar haal ik heel veel inspiratie uit of...
4: Nee, niet per se. Ik doe lekker waar ik energie van haal, zeg maar. En ik merk nu dat het organiseren van evenementen is, ja, vind ik echt wel heel erg leuk om te doen. En vooral nu ik kinderen heb en nadat vorig jaar ook de noodoproep was gedaan van hey jongens, als we geen handjes krijgen, dan houdt het op met de vereniging Oranjefeest Stellendam, de Vos. Ja, en ik denk, ik heb 2 kleine kinderen. Ik zou dat wel echt heel erg zonde vinden als ze op hun eigen dorp geen Koningsdag hebben, geen andere leuke evenementen meer kunnen bijwonen met hun klasgenootjes, met hun vriendjes. Ja, dat was voor mij wel voldoende stimulans om in ieder geval tot bestuur toe te treden.
3: Kijk, dat is mooi. Gaan we heel even naar je buurman, Peter. Van wie ben je erin?
5: Ik ben er eentje van Lia en Hen de Keizer. Maar niemand die ons denk ik kent.
3: Nee, want waar heeft jouw wiegje gestaan?
5: In Stellendam.
3: Wel in Stellendam.
5: Ja, geboren in Stellendam.
3: En daar staat je bedje nu nog steeds?
5: Nog steeds, ja. Ik ben blijven plakken.
3: Ja, ja, nou lekker. Hey, waar moeten we jou van kennen?
5: Ook van de Vos, van de vereniging Oranjefeest Stellendam.
3: En daar buitenom?
5: Nou, sommigen kunnen mij misschien herkennen van een motorongeluk bijna 20 jaar geleden. Daar heb ik een dwarslezen aan overgehouden. En ja, dat is eigenlijk misschien het enige aanknopingspunt waar mensen mij van zou kunnen kennen.
3: Of als je echt een Stellendammer bent, dan weet je die gozer die is blijven plakken.
5: Die ja. Ja. Ja,
3: die ja. Hey, hoe zou jij de wereld willen verbeteren als dat zou kunnen?
5: Nou ja, openstaan voor anderen en elkaar helpen. Nou ja, en daarom ben ik ook eigenlijk bij de Oranje Vereniging gekomen.
3: Mooi, mooi. Hey, en wat is jouw favoriete omroep?
5: Ja, dat is wel een heel... Nee, op zich 538 luister ik graag naar. Maar ja, heel soms switch ik ook nog wel eens een keertje naar deze omroep. Dus even uit nieuwsgierigheid. Van joh, waar hebben ze het over?
3: Ja. Ja, dat is toch mooi.
1: En dan bleef je op de hacht.
3: Dan bleef je op de hacht.
1: Dan bleef je op de hacht.
4: Dan bleef je toch een beetje plakken.
1: Ja, ja. En dan bleef je zelfs nog plakken. Ja. En hebben ze in Stellendam ook zoiets als de hacht of de visbank of de kaaien? Waar staan de oude mannetjes bij jullie te kletsen?
4: Ja, bij het leugenbankje.
1: Oh, bij het leugenbankje. Leugenbankje.
4: Ja.
1: Leugenbankje. Nee, dan moeten we eigenlijk de zingel meemaken van volgend jaar. Dan, ja. Het leugenbankje er ook nog.
3: En waar staat hij op Stellendam?
4: Vlakbij het Haagse Huis.
3: Ja. Oh, ja.
4: Ja, en vanaf daar kunnen de mannen alles goed in de gaten houden wat natuurlijk naar het Haagshuis komt en wat er allemaal gebeurt.
3: Ja, ja, dat is toch het middelpunt van het dorp.
4: Ja, precies.
5: Ah. Het Oranjeplein die doet ook wel eens mee. Ja, bij de plus.
1: Oké, okay. Ook nog een plekje waar, ja. Waar wel wat gehangen wordt. Ja. De hangouderen.
3: Het zijn geen rivaliserende bendes, maar...
4: Nee, het is voornamelijk 70 plus, wat daar gezellig nog eventjes een tijd samen doorbrengt.
1: De plus tegen het leugenbad. Ja. Daar horen we op nieuws. De ME naar Stellendam.
3: Ja, je weet het niet.
1: Ben je dan Basters krijgen dan het idee?
3: Dat idee, ja.
5: Ja, 2.0, hè.
1: Ja. En dan Stellendam Basters.
3: Mooi is dat.
1: Goed. Nou ja. Geef toch ineens weer een heel andere wending.
3: We gaan naar de Oranjefeesten.
1: Laten we dat maar eens een keertje doen, ja. Want de Vos, Vereniging Oranjefeesten, Stellendam. Hoe is dat ontstaan? Weten jullie daar nog iets van?
4: Nou, dan moeten we even de geschiedenis erbij pakken. Ik weet in ieder geval dat het is ontstaan of in ieder geval opgericht is in 2008... nadat er daarvoor al een oranjevereniging was die op een gegeven moment weer opgedoekt is. En het is voornamelijk gekomen vanuit het gemis van toch wel de Koninginnedag destijds. Zijn er dus een aantal enthousiaste betrokkelingen zeg maar opgestaan om evenementen te organiseren. Vanuit daar is het weer verder uitgebreid met ook een avondvierdaagse erbij. En destijds een huttendorp wat nu vakantiespelen is. Ja, en zo zijn we verder aan het groeien met steeds meer evenementen organiseren.
1: Ja, want we kregen de melding, Vereniging Oranjefeest Stellendam. En we komen wel ergens in mei. En denk van, hé...
4: Nou, we hadden een andere datum gepland, maar er was een dubbele boeking geworden. Nee.
3: Val je door de mand.
1: Wie is de eindredacteur hier? Sorry.
4: Nee, we dachten, het is natuurlijk hartstikke leuk. En alle drukte van de voorbereidingen van Koningsdag, dat we ook nog even naar de radio toe gaan. Maar dat was...
1: Het liep even wat anders. Helemaal zo. Maar nu hebben we binnenkort weer een mooie activiteit.
4: Klopt. Over anderhalf week, tweeënhalf week, zoiets. Begin juni, dan hebben we de avondvierdaagse. Dus daar zijn we nu ook druk mee voorbereidingen aan het treffen om het allemaal goede banen te kunnen gaan leiden.
1: Allemaal goed te doen. Want hoeveel kinderen verwachten jullie daar?
4: Vorig jaar zaten we boven de 200 in ieder geval. Als ik zou moeten gokken, denk ik iets van 225.
1: Okay.
4: Dus hopen dat we daar nu natuurlijk overheen gaan.
1: Ja.
4: Maar het valt of staat ook met het weer.
1: Dat is met al die activiteiten, dat is zo jammer als het dan... en zover kan ik niet vooruitkijken in het weerbericht wat het in juni gaat...
4: Het is niks zo veranderlijk als het weer, dus daarom we gaan gewoon zien wat er van komt.
1: En 's middags om 5 uur denk je van, het wordt lekker weer en voor je het weet...
3: Het is nooit 4 dagen slecht, toch?
4: Het regent nooit heel de dag, nee.
1: Nee.
4: Maar je zal net de pech hebben. Ja. Nee, we gaan het gewoon zien.
1: Ja. Want hoeveel kilometers, wat voor afstanden hebben jullie? Ik spring van de hak op de tak en nog een keertje terug, hoor. Dus,
5: We hebben 2,5 kilometer, we hebben de 5 kilometer en we hebben de 10 kilometer. En nu hebben we iets nieuws hebben we weer bedacht. In ieder geval, we hebben nieuwe routes hebben uitgezet. Dus we zijn nu van plan om dit jaar andere routes te lopen dan de andere jaren. Dus dat is even een beetje puzzelen en doen. Maar,
1: dus dat is toch eigenlijk wel een puzzelen om een beetje op die 10 kilometer uit te komen?
5: Dus een heel gepuzzel.
4: Ja.
5: Op zich, de 10 kilometer die is iets makkelijker uitgezet dan...
4: Ja, maar je variatie is daar heel erg lastig in. Want Stellendam is relatief klein. En 10 kilometer, ja, dat is best nog wel een afstand. Dus je gaat naar boven, naar links, naar rechts en naar onder. En dan heb je in principe alle kanten gehad. En je wil natuurlijk ook geen overlap hebben in de routes. Want je moet wel 4 verschillende routes proberen uit te zetten. Ja,
1: en ook nog een beetje variatie. Die 5 kilometer naar het noorden, dan weer die 5 kilometer terug. Dat is ook niet leuk.
4: Nee, dus klopt.
3: En ik denk dat je nog hele drukke, gevaarlijke punten wilt vermijden. Dus daar moet je best wel over nadenken.
4: Ja, daar heb je verkeersregelaars voor die je kunnen helpen veilig over te steken. Sowieso zonder vrijwilligers kunnen we nooit een evenement organiseren. En die verkeersregelaars die zorgen wel voor een stukje ontlasting op vooral de drukke punten. Even een extra oogje in het cel dat iedereen veilig de overkant haalt.
2: Wanneer begin je met zo'n organisatie van de Vierdaagse eigenlijk? Hoeveel tijd kost dat?
4: Het ligt eraan of je nieuwe routes wilt gaan introduceren.
2: Heb jij de routes getekend?
5: Het heb Edith gedaan samen met Johan.
4: Ja.
5: Maar Edith die hebben alle credits eigenlijk hierin. Maar...
4: Ja. Nou, vooral omdat ik er ook op stond. We liepen al jaren dezelfde route. En op een gegeven moment weet je op welke dag welke route je gaat lopen. Ja, die voorspelbaarheid vind ik iets minder fijn. Dus ik dacht zoiets, ja, ik wil gewoon nieuwe routes maken. Ja, en dan ga je tekenen, dan ga je uitstippelen. Dan ga je dus nog een keer wandelen. Kijken of het een logische route is, of het een leuke route is. Ja, dan kom je toch uiteindelijk wel op 12 nieuwe routes in totaal die je moet maken. Ja. Plus je wil alle afstanden eigenlijk wel over dezelfde punten laten lopen. Dat is makkelijker met je stempelposten. Met je versnapering uitdelen. En het is ook gezellig als je andere wandelaars onderweg ook nog eens een keer tegenkomt. Dus je hebt stiekemweg nog aardig wat voorwaarden eigenlijk wel voordat je een nieuwe route kan uitzetten. Ja. En als het dan lukt, dan denk ik, ja, dat is leuk. En dan hoop ik ook dat de wandelaars het ook echt als leuk ervaren... dat het nu anders als anders is.
2: En dan komen ze terug en dan zeggen ze... Joh, het was vanavond geen 5 kilometer, maar het was er 4,5.
4: Nou, maar dat is tegenwoordig wel heel mooi. Vroeger moest je natuurlijk echt een rondje gaan lopen. En ja, als je dan nog niet helemaal uitkwam, dan plakte je er nog een blokje eraan vast. Nu kun je met de computer heel makkelijk... heb je van die GPS-websites waar je gewoon een route kan tekenen. En zie je ook meteen hoeveel kilometer dat het is. Dus je kan al best wel concreet een route maken en zien... kom ik een beetje in de buurt? En als de ene keer 9,9 is en de andere keer 10,1... dan vind ik acceptabel. Het moet niet 9,5 worden, want het is wel een 10 kilometer avondvierdaagse.
2: Ja. En daar zijn er ook, vooral de 10 kilometer, ook wel aardig op gebrand volgens mij.
4: Ja, volgens mij ook wel, ja. Dus we gaan over een tijdje de vuurdoop krijgen... en hopen op veel positieve reacties. Heel veel tijd in gaan zitten om alles te puzzelen en te maken.
2: Dat is een van de activiteiten die jullie doen. Tot nu toe, Peter, heb je nog weinig gedaan?
5: Ja, zitten.
4: Daar ben je heel goed in.
5: Ja, dan luister je niet. Maar
2: je lust in je leven, zou ik bijna zeggen. Maar dat klinkt misschien ook weer niet helemaal.
5: Bijna wel. Nee, dat is zoals het is. Maar, ja.
2: Maar zonder dolle, wat is jouw functie binnen de Vos?
5: Ik ben diegene die een beetje de social media in de gaten houdt... en alles post op de social media. Maar ondertussen zijn we eigenlijk een manager van alles geworden. We doen verschillende functies daarnaast. Hangspannies, berichten.
4: Nou, je zoekt ook de attracties uit voor een Koningsdag, voor een vakantiespelen. Ja. Je legt daar de eerste contacten, offertes, je bevestigt ze ook.
2: Wil je in de microfoon praten? Het is heel onbeleefd als je niet naar iemand kijkt met praten, maar...
4: Ik snap hem.
2: Je zakte iets weg. Maar dat is jouw specialisme om dat soort dingen uit te zoeken?
5: Ja nou, het is specialisme geworden, maar dat probeer ik mijn best in te doen. Ja.
2: Maar voor hoeveel activiteiten moet je zaken regelen?
5: Nou, we hebben, zoals wat we organiseren, is natuurlijk Vierdaagse, we hebben Koningsdag. We hebben dadelijk de Vos vakantiespelen. Lichtjes hebben we dadelijk in het eind van het jaar. Nou, dan moet je ook allemaal dingen voor organiseren en regelen. Dus ja. Dan moet je offertes opmaken of opvragen voor attracties. Zo ben je altijd wel bezig. Dus daar gaat eigenlijk ongemerkt heel veel tijd in zitten eigenlijk.
2: Want die Vos vakantiespelen, kan je daar eens wat meer over vertellen? Wat is dat al jaren zo of is dat pas erbij gekomen? Want jullie zijn... druk bezig met nieuwe zaken proberen te ontwikkelen?
5: Nou, we zijn eigenlijk begonnen met... wat was dat? Huttendorp. Zo is het eigenlijk begonnen. Huttendorp vanwege alle regels en moeilijk gedoe.
2: Komen ze weer, Jordi?
3: Ja, de regels. Die komt overal terug in elk dorp.
5: Dat is inderdaad een doorn in de oog bij heel veel verenigingen eigenlijk. En dat is wel zonde. Maar dan gaat het om geld ook uiteindelijk. En uiteindelijk is dat bij ons is dat een beetje een struggle geweest. Uiteindelijk hebben we besloten om daar vanaf te zien. En uiteindelijk is dat naar Tentendorp gegaan. Naar Tentendorp, dat hield eigenlijk in dat je 2 dagen leuk feest hebt voor de kinderen als afsluiten voor de vakantie. En tijdens die 2 dagen kunnen ze lekker spelletjes doen. We huren attracties in, zoals luchtkussens, een stormbaan. Uiteindelijk komt er een brandweer met schuim erop spuiten. Dus hebben we een schuimparty. Nou ja, marshmallows lekker roosteren. Nou ja, leuk feest voor de kinderen. En sinds vorig jaar, zeg ik dat goed? Vorig jaar hebben wij het is anders omgedraaid. Of omgedraaid. En uiteindelijk zijn we in plaats van Tentendorp. Het had ook erg te maken met Tentendorp. Je hebt meer heel veel regels te maken, ook met mensen daar, juist. Ja. Die verplicht zijn om tijdens het slapen daar ook te zijn. Je moet altijd toezicht hebben. Nou, dat werd een beetje steeds minder makkelijk. En zeker ook met vrijwilligers te zoeken. Dat gaan we er zo meteen nog even over hebben. Maar dat blijft altijd een doorn in het oog. Uiteindelijk zijn we dan overgegaan naar de Vos vakantiespelen. Nou, en dat houdt eigenlijk in dat het ook 2 dagen lol en feest is. En ook als afsluiten van de vakantie. En daar hebben we ook weer mooie luchtkussens voor ingehuurd. Nou, vorig jaar hebben we, 2 jaar geleden hebben we dat trouwens, een hele grote stormbaan ingehuurd. Van 50 meter lang. Nou ja, daar konden de kinderen lekker op helemaal losgaan. Alleen was er toen, het slechte weer kwam toen eraan. Ja, dan viel het allemaal een beetje letterlijk en figuurlijk in het water. Maar goed, niks is onvoorspelbaar als het weer, zeiden we net al. Dus dat was nu ook.
2: Editie dit en dat jaar hebben we toch een beetje gedaan. Maar toen was het weer, ze blijven altijd hangen.
5: Ja, ja, nee, ja, precies. Nou ja, dat zal nu ook weer ongetwijfeld wel weer aan de orde komen. Maar nou goed, we gaan ons best weer doen. Dus dit jaar gaan we weer het organiseren. En dan hopen we weer op goed weer en een mooie opkomst voor alle kindjes.
2: Maar als ik het goed begrijp, de kinderen gaan thuis slapen. Ja. De tentjes zijn de bedjes.
5: Klopt, ja. Ja, daar zijn we vanaf gestapt. Dat is voor ons de zorg minder. Misschien voor de kinderen iets minder leuk. Maar goed, we proberen wel een heel mooi programma in elkaar te zetten. Om de kinderen gewoon heel veel plezier te laten beleven.
2: Een beetje een beeld te schetsen. Hoe laat worden ze dan verwachten? Wanneer mogen ze weer opgehaald worden?
5: Uit mijn hoofd gezegd was het, voor dit jaar hebben we net iets ander programma gemaakt. We gaan nu later starten. Dag uit mijn hoofd gezegd, om 1 uur starten we op een vrijdag. 1 uur 's middags tot 's avonds, uit mijn hoofd gezegd, 9 uur. Dan hebben we op zaterdag, beginnen we om 10 uur. En dan eindigen we om 5 uur met als afsluiter dan weer de brandweer die een schuimparty geeft. En dat is eigenlijk het einde van het programma. Ook einde van de vakantie eigenlijk.
2: Ja, dat is het laatste weekend van de vakantie. Maar dat is ook het omloopweekend. Die kan ze ook allemaal laten lopen.
4: Ja, lekker 80 kilometer meedoen of 110.
3: Ja. Is dit dan niet het weekend ervoor?
2: Nee, toch?
3: Nee, dat weet ik niet.
2: Ga het even opzoeken. Stel jij een interessante vraag. Dan ga ik het even.
5: Het was ook een interessante vraag.
3: Ja, nee, zeker. Nou, Jullie zijn natuurlijk van de Vos, vereniging Oranjefeest Stellendam. Maar het is eigenlijk veel breder en groter geworden dan alleen die Oranjefeesten.
4: Klopt.
3: Wat is het moment geweest waarop die uitbreiding daarop kwam?
4: Ja, dat is een beetje voor mijn tijd geweest. Maar het was voornamelijk toch wel het verzoek vanuit het dorp om meer levendigheid, meer leuke dingen in het dorp te kunnen gaan hebben. En dan heb je iemand nodig die daarvoor opstaat. Ja, en het groepje wat destijds Koninginnedag had georganiseerd, die dacht, ja, kunnen wij, vinden we leuk. Dus in 2011, uit mijn hoofd gezegd, zijn ze begonnen met de avondvierdaagse erbij te doen. En een aantal jaren later zijn ze begonnen met Huttendorp. Wat daarna is omgenoemd naar Tentendorp en wat nu inmiddels de Vos vakantiespelen is. Een aantal jaren geleden zijn ze ook begonnen met bingo's organiseren. En dat doen we nu ook nog steeds. We hebben zelfs dit jaar nog het aantal bingo's verhoogd qua frequentie. Omdat er vanuit het publiek toch wel vraag naar kwam.
2: Nou, iedere maand volgens mij, hè? Met uitzondering van juli en augustus.
4: Klopt. Ja. En ook uitgebreid met een geldbingo en een muziekbingo daarbij. Dus dat het niet alleen maar traditionele bingo is met prijzen en af en toe zijn geldronde ertussendoor. Ja, ook een beetje experimenteren met andere soorten bingo's. En kijken hoe dat het publiek dat ervaart. Zelf ook leren, want alles nieuws wat je natuurlijk neerzet, ja, dan moet je zelf ook met vallen en opstaan soms dingetjes ervaren. Ja, zo breid je steeds stiekemweg toch steeds wel een beetje uit.
2: Even kijken of deze op de bingo-kaart staat.
6: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
7: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
6: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
8: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
6: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Apollo.

0: Minuutje of 2,5 voor de klok van 8:30. Je luistert daar op de hoogte op de woensdagavond tussen 7 en 9. Flakkees doe je niet, hè?
1: Een heel klein beetje.
0: Ja, klein beetje. Nee, dan schakelen we maar over naar het Nederlands.
1: Petit peu. Oh nee.
0: Je bent beter op zijn Frans dan op zijn Flakkees.
1: Nee, het is, dit is niet met de paplepel ingegoten. Dus
0: dat Frans ook niet, maar dat kan je toch aardig.
1: Dan beklift het niet zo goed.
0: En dan beluft het jou, nee. Dan beklift het niet, nee. Maar goed, aan de tafel hebben we mevrouw en meneer van de Vos. Ik vind het gewoon een heel chique naam. Vereniging Oranje Feesten Stellendam. En Edith en Peter, we hadden het over de bingo's die er georganiseerd worden. De muziekbingo's, de geldbingo's. Maar dan moet je wel 18 plus zijn. Ja. Disco's doen jullie ook nog wel eens?
2: Die hebben we dit jaar voor het eerst gedaan, een Valentijnsdisco. Dat misten we eigenlijk nog een beetje in ons accessoire. In ons repertoire, moet ik ze eigenlijk zeggen. En we dachten, ja, waarom zullen we het niet eens gewoon eens proberen? Want we merken met Koningsdag, hebben we ook altijd een kinderdisco. En dat die kinderen het ook echt wel leuk vinden. En nu als je dan echt een speciale disco hebt. Zaterdag was toevallig ook nog eens Valentijnsdag.
0: Dan zeg je allemaal vrij in een ander dorp.
2: Nou, het was tot zo'n 13 jaar, zeg maar. Dus ik hoop dat dat dan nog niet gaat gebeuren. Maar dat je dan toch een beetje... Dat je er iets meer aandacht aan besteedt. Als je dan naar een feestje gaat. Dat je echt je eerste basisschool feestje eigenlijk hebt buiten je eigen huis. Ja, dat is dan toch wel een beetje spannend.
0: Ja, ja. Was het succes?
2: Ik was er zelf niet bij. Dus ik weet heel mooi te vertellen, maar Peter was
3: ik
2: wel.
3: Ik kan het wel vertellen. Ja, nee, dat was, het was een succes. Ja, Joop had het op heel grote opkomst. Maar het waren aardig wat kindjes. Dus we hoorden heel veel positieve reacties. Dus dat was, was voor ons dan een succes.
0: Maar jullie hebben een goede locatie waar je alles kan organiseren.
3: Ja, wij organiseren de meeste van onze activiteiten eigenlijk nu in het Haagse Huis. Omdat het een goede uitvalshoek is eigenlijk. En zeker ook nu met Koningsdag is dat, hebben we daar ook toen die tijd voor besloten om dat daar te doen. Dat ook in verband ook met het eventueel slechte weer. Dus dan konden we daar mooi op uitvallen eigenlijk.
0: Ja, staat er nog op nominatie om gerestaureerd, geëvalueerd, gesloopt of opgeknapt te worden? Of,
2: Ja, die verhalen gaan al jaren. Maar het gaat ook over de 3 basisscholen die op ons dorp zitten.
0: Ja.
2: Het idee is dat het allemaal naar een gezamenlijke locatie gaat. Maar of dat ooit gaat gebeuren en wanneer... Niemand die het weet.
0: Voorlopig hebben jullie nog de ruimte die je wil hebben.
2: Ja, en als er ooit nieuwbouw gaat gebeuren... waar ook de basisscholen naartoe gaan... Ja, dan komt daar toch ook weer een multifunctioneel centrum. Dus hebben wij een prachtige locatie hopelijk weer... Ja. Waar we vooral veel evenementen weer kunnen gaan organiseren.
3: Minstens het een beetje betaalbaar is natuurlijk.
2: En tot die tijd gebruiken we heel graag het Haagse Huis.
1: Nu hadden we in het eerste uur de Geusjes Thee. In Nieuwe Tongen. Daar zat een prachtig verhaal achter. Het Haagse Huis... Heeft dat ook nog een diepere betekenis?
2: Ja, dat gaat terug naar de watersnoodramp, als ik het me goed herinner. Maar het echte verhaal weet ik niet.
1: Maarten?
0: Ik ga eens even zoeken.
1: Zoeken
0: het op.
1: Nee, ik denk misschien dat jij daar iets van weet, maar...
0: Nee, ik weet er niks van. Maar we hebben hem hier openstaan. Dus we gaan eens even kijken of er iets over... Het werd geopend in 1958 en dat werd geschonken door Den Haag. Dus vandaar dat het Haagse Huis zo genoemd wordt.
1: Als middelpunt van het dorp, activiteitencentrum.
0: Ja.
1: En startpunt van de avondvierdaagse die ook in jullie repertoire zitten.
2: Zeker.
1: Dan heeft de noodoproep goed zijn werk gedaan vorig jaar. Er zit dus een hele frisse wind in het bestuur. Er zijn tal van initiatieven. En we zijn niet bang om onze neus te stoten... en af en toe tegen een mislukking aan te lopen met iets te organiseren.
2: Met vallen en opstaan.
1: En dat is toch mooi dat die noodoproep zoveel stof heeft doen opwaaien... en zoveel energie erin heeft gekregen.
2: Zeker.
1: Zonder andere tekort doen die natuurlijk daarvoor...
2: De mensen die daarvoor eigenlijk al in bestuur zaten... die hebben daar een hele lange tijd gediend. Heel veel mooie evenementen mogen organiseren. Maar op een gegeven moment wil je toch ook weer even wat anders. En dan besluit je dat er nieuwe aanvoer in moet komen. En die oproep is er geweest. Nou, dat dus ook oud-bestuursleden nu inmiddels oud-bestuurslid zijn... omdat ze uit het bestuur zijn gestapt na heel veel jaren dienen.
0: Je gaf het zelf al aan. Een van jouw motivaties was dat je zei... mijn kinderen moeten ook leuke dingen kunnen doen. Wat was bij jou de motivatie, Peter, om bij de Vos aan te zijn? Hoe lang doe jij het al? Ben je ook
3: Ik doe het een jaartje langer. Ik zat nog, ben er eigenlijk ingekomen toen het oude, de oude leuten, die waren er nog. Nee, mijn motivatie was eigenlijk ook, nou, ik heb ook twee jonge kinderen. Ja, en dat was ook voor mij ook een van de redenen om deel te nemen aan deze vereniging. Om iets te moois te kunnen organiseren, niet alleen voor mijn kinderen, maar ook voor de rest van het dorp. En dat is, dat is op zich is dat goed gelukt.
0: Ja, ja.
1: Maar Stellendam is niet per se groeiende, toch? Qua nieuwbouw en aantal huizen. Of wordt er nog wel wat?
2: Ja, er wordt wel iets gebouwd, maar dat zijn geen hele grote aantallen, nee.
1: Nee.
2: De laatste grote wijk is de Thuishaven die gebouwd is. Ik zou eigenlijk niet weten hoeveel huizen dat daarbij is
0: gekomen. Zonder eigen speeltandje, geloof ik. Hè?
2: Dat klopt.
0: Even nog een ander onderwerpje erin te gooien. Want,
2: ja, maar wel prachtig aan het bos, dus daar kun je ook wat leuk spelen.
0: Ja.
1: Nee, maar daar heb je dus ook al mee te maken. Dat je het wel moet doen met de groep die er nu is. En niet dat je denkt, nou ja, in de aankomende jaren staan er nog een stuk of 100 huizen bij. Dus dan hebben we automatisch meer kans op een grotere opkomst.
2: Nee, dat klopt. Binnen je eigen dorp is de groei misschien niet maximaal met aantal woonwijken wat erbij komt. We merken wel dat er kinderen uit buurtdorpen naar onze evenementen toe komt.
3: Dus dat is ook positief.
1: Ja, nee, ik denk dat heel tof is. Maar zo hadden we natuurlijk een aantal weken geleden de mensen uit Oudorp, die natuurlijk ook behoorlijk veel aan het organiseren waren. En heb je daar dan ook een afstemming met elkaar over dat je met data niet elkaar in de weg gaat lopen? Of is dat een beetje op goed geluk?
2: We hebben daar niet per se contact over van, goh, wanneer organiseren jullie iets? Vooral wel met de bingo's proberen we wel te kijken naar wanneer organiseert bijvoorbeeld Toppershoedje een bingo? En wanneer is het in de fik dat er een bingo georganiseerd wordt? Want het zijn toch wel vaak dezelfde mensen die allerlei die de bingo's op verschillende plaatsen bij proberen te wonen.
0: Ja. Want de bingo's zijn op de zaterdag en altijd?
3: Vrijdag.
0: De vrijdagavond.
2: Vrijdagavond,
0: dat er eigenlijk. Maar straks de speciale kerstbingo. Is dat dan ook nog lekker met kerstbouten en dat soort dingen? Gaat het een beetje richting een boutbingo of niet?
2: Boutbingo ken ik niet zelf. In ieder geval de prijzen die daar weggegeven worden, dat is wel kerstgerelateerd, ja.
0: En hoe kom je aan al die prijzen?
2: Ja, dat regelt onze collega's Desiree samen met Karen en Christel helpt daar volgens mij ook bij. Die kopen dat in. Die gaan gewoon winkelen en die komen wat leuks tegen. Of via sponsoren hebben we ook iets gekregen wat we als prijs ook weg kunnen geven. Ze hebben daar ook een flinke taak aan om elke keer voor elke bingo weer een mooie prijzenset klaar te zetten. Alles voor vroegtijdig zeg maar in te kopen. Elke keer alle spullen weer naar het Haagse huis sjouwen om daar weer klaar te zetten. En aan het eind van de avond weet je dat je gewoon weer leeg bent. En dan kun je voor de volgende bingo kun je weer opnieuw op pad om leuke dingen te gaan shoppen.
0: Ja. Want je moet echt shoppen. Hè? Ik kan me nog herinneren van vroeger, als we dan een bingo organiseerden, dan ging je met Larnis ten Diek over. En dan had je een vrachtauto vol met spullen. Maar dat is een beetje minder aan het worden, denk ik.
2: Ik heb eerlijk gezegd geen idee waar ze naartoe gaan om spullen te kopen.
0: Maar ik bedoel, er is weinig middenstand meer op Stellendam om te zeggen van die.
2: Nou, er zijn wel flink wat bedrijven hoor. Vooral de buitenhaven, de binnenhaven waar heel veel zit. Je hebt een stukje Delta Gul, waar ook flink wat bedrijven zitten. Ja, we hebben natuurlijk ook gewoon een kapsalon. We hebben een restaurant. We hebben een bakker. Nee, bakker niet. Een supermarkt. Bloemenwinkel.
0: Ja.
2: En heel veel kleine zelfstandigen die daar ook een leuk prijsje willen doen.
0: Want, ja, het hoeft niet groot te zijn. Maar
1: en je kan natuurlijk ook, als je geen product hebt om mee te geven, kun je wat geld sponsoren. Waardoor ze wel wat. En dan moet je toch met elkaar doen, hé.
2: Samen. En we was red en we aan de sportschool. En ja, die doe ik wel sponsoren.
1: Ja, zo is het.
0: Dan win je mooi nog in sport ook.
2: Nou, misschien een hele mooie opmaat om een beetje sportief de dag door te komen.
0: Dat is waar, ja. Nou heb je de bingo, die moet je spullen halen. De dames zijn een lang op pad. Oftewel, je hebt vrijwilligers nodig, denk ik.
3: Zeker.
0: Ja. Hoe staat het er op dit moment voor?
3: Dat is altijd wel, voor de meeste verenigingen hoor je dat ook heel veel om je heen. Het is altijd wel een hele kluif om vrijwilligers te kunnen werven. Ondanks wij heel veel oproepen hebben gedaan, is de opkomst daarin best matig. Dat zeg ik nou nog niet eens matig, maar het is wel jammer. En dat zou eigenlijk de samenhorigheid voor zo'n dorp, zou dat eigenlijk wel juist te goed om te komen, om juist zoveel mogelijk mensen te kunnen, samen te kunnen laten komen om te kunnen helpen.
0: Ja. Maar als je nou bij jullie vrijwilliger wil worden, zit ik dan gelijk van 1 januari tot 31 december iedere dag met jullie in mijn hoofd?
2: Dat het mag. Dan nodigen we je van harte uit om bestuurslid te worden. Nee, je kan het zo gek maken als dat je wil. Er zijn vrijwilligers die zijn bijna elk evenement beschikbaar. En die komen ons heel graag helpen. Maar die zijn er ook heel het evenement. Er zijn ook vrijwilligers die komen een uurtje. Of die komen anderhalf uur. Net als met Koningsdag bijvoorbeeld. Met het begeleiden van een kinderspelletje. Ja, die spelletjes zijn van 9:30 tot 11:30. Nou, 2 uur op een dag is best makkelijker te realiseren als wanneer dat je vraagt, ja, we hebben iemand nodig van 's ochtends 7:00 tot 's avonds 7:00. En je gaat alles doen op zo'n dag. Ja, dat is voor heel veel mensen niet haalbaar. Nee. Dus we proberen het wel allemaal op te breken in kleinere stukjes. Net als nu met een avondvierdaagse ook. Wil je helpen met de voorinschrijvingen of met het inschrijven op het moment zelf? Nou, dan zit je daar misschien 3 kwartier. En dan heb je ons in ieder geval flink uit de brand geholpen. Want het is druk met een voorinschrijving. Je kan ook een stempelpost zijn. Nou, dan zit je daar op het moment dat er wandelaars langskomen en dan geef je nog wat lekkers. Ja, dat is geen 5 uur dat je daarmee bezig bent.
0: Nee.
2: Alleen ja, je moet wel beschikbaar zijn op de data waar wij een evenement op organiseren.
1: En nu zag ik bij de voetbalvereniging Stellendam ook een oproep tot vrijwilligers.
2: Iedereen vraagt vrijwilligers.
1: Zij zullen ongetwijfeld ook jeugdactiviteiten organiseren. Zit daar nog kansen in dat je daar een samenwerking in aangaat? Dat je activiteiten met elkaar, of gebeurt dat al?
2: Met de voetbal werken we eigenlijk niet samen. Het karakter is ook wel iets anders. Maar ja, het zou natuurlijk ideaal zijn als je een vrijwilligerspool hebt waar je onderling mee kan uitwisselen. Maar ja, in de praktijk blijkt die pool niet zo heel erg diep te zijn, zo gezegd. En ja, je wil natuurlijk niet je eigen glazen ingooien. Dat je dat mensen te veel tijd moeten gaan besteden aan evenementen en daardoor gaan kiezen, ja, welke ga ik wel doen en welke ga ik niet doen. Nee. En je hoopt dat er veel mensen zijn die zeggen, ja, ik wil graag een uurtje helpen. Wij organiseren alles, prima. Maar we hebben ook ondersteuning nodig tijdens het evenement. Als iedereen een uurtje wil helpen, we hebben heel veel inwoners in Stellendam, kunnen wij heel veel evenementen organiseren. Ja. Maar hoe minder dat je die hulp kan krijgen van extra vrijwilligers, hoe lastiger het wordt om je evenement te organiseren. Uiteindelijk zal er misschien ook een keer een moment komen dat het gewoon niet meer gaat.
0: Ja.
2: Want we zijn al wel met bestuur met 8 man. Maar met 8 man kun je geen Koningsdag neerzetten.
1: Nee, en hoe meer je moet doen natuurlijk, hoe sneller de energie er ook uit is.
2: Ja, ja, want 30.000 stappen zet je zo hoor op een Koningsdag. Ja. Ja, hoe meer handjes je hebt, hoe meer dat je het werk kan verdelen. Hoe
0: krijg je nou die mensen zover om dan toch te zeggen van,
2: we vinden het superleuk, ja.
1: Maar als ze dat wisten, dan gaan ze dat hier op de radio niet delen.
2: Want nee.
0: Ja, dan doet iedereen dat. Ja, wij hebben er ook nog een paar nodig. Ja.
2: Maar dat doen we ook niet zo. Nu zo zeg maar een oproepje van, wil je komen helpen? Meld je alsjeblieft.
0: Nee.
2: Maar ja, waar vind je ze?
0: Ja.
2: De hopen, maar met gewoon het verspreiden dat het leuk is om te helpen. Als je dan die kinderen ook heel enthousiast ziet met een avondvierdaagse, zodat ze wat lekkers krijgen.
0: En
2: dan
0: zeggen via het enthousiasme van de kinderen wellicht.
2: Ja, en dat je dan op een vakantiespelen staat, dat de kinderen lekker aan het spelen zijn. Dat je af en toe eens langsloopt om te kijken of alles goed gaat met de kinderen. Ja, eigenlijk heb je er geen kind aan, want ze zijn lekker aan het spelen. Maar je moet er wel zijn, want als er iets gebeurt, is het toch wel fijn dat je even een eye over de bol kan geven.
0: Ja.
1: Nou, en dat helpt natuurlijk wel. Als je zulke leuke activiteiten organiseert en de opkomst is goed, en volwassenen zien dat er veel plezier beleefd wordt aan deze activiteiten door hun kinderen of door andere kinderen, dan is het drempeltje natuurlijk wel ietsje lager.
2: Ja.
1: Om te zeggen van, nou, daar wil ik eigenlijk wel ook mijn bijdrage aan leveren.
2: Nou, ik hoop dat we inderdaad die indruk kunnen achterlaten bij zowel de bezoekers als de vrijwilligers die wel komen helpen. Dat ze ook ziet. Ja, het is gewoon hartstikke leuk om iets te kunnen betekenen, zo op deze manier.
0: Ga kijken en zie je het genot van de kinderen. Want jullie activiteiten, we hebben steeds zoveel kinderen en die begeleid moeten worden. Is het met name gericht op jongeren?
2: Nee, niet alles. We hebben sowieso Koningsdag. Dat is dan van jong tot oud. Want we hebben afgelopen jaar ook de avond afgesloten met een DJ. Dus dan heb je een muzikale avond waarmee je de dag eigenlijk afrond. Ja, dat is niet per se voor de kinderen. Het eerste gedeelte wel, want dan hebben we kinderdisco. Maar daarna is het gewoon voor volwassenen. Er stond ook een schiettent. Is ook heel geschikt voor volwassenen. Juist iets minder voor de wat kleinere kindjes. Want die komen niet boven die balie uit. De oranje kraam met enveloppen trekken en touwtje trekken. Ja, dat kan natuurlijk ook
0: prima
2: voor.
0: Voor alle leeftijden.
2: Ja, ja, klopt, ja. En in december, vlak voor de kerstvakantie, hebben lichtjes en gezelligheid. Dat is eigenlijk een winterse markt met marktkramen en allerlei producten die daar verkocht worden. Met aansluitend ook nog een lichtjesroute in de avond. Ja, dat is ook gewoon heel leuk voor de volwassenen.
0: Ja, maar moet ik met die lichtjesroute voorstellen?
2: Dan, ja, er zijn heel veel huizen in het dorp verlicht. Doen steeds meer lampjes ophangen. En dat is gewoon leuk als je daar in het donker langs gaat. Dus we maken daar een route en dan gaan de mensen daar langs wandelen. En ja, eigenlijk genieten van al het moois wat ja, er te zien is dan.
0: Ja, leuk.
2: Ja,
0: dat is 19 december volgens mij. Als ik goed op de kalender kijk.
2: De eerste zaterdag van de kerstvakantie inderdaad.
1: Dan is het 19 december.
0: Ja, dat weet jij. Ja. Er zijn mensen die daar naartoe leven.
1: Ik werk heel graag, maar de vakantie kan ik ook waarderen.
0: Terecht, terecht. Ik ben pas gestopt met werken. Dat was een van de vragen. Wat willen je collega's meegeven? Ik zei, nou, zorg er alsjeblieft voor dat je aan het eind van het jaar geen vakantiedagen over hebt.
2: Ja, dan heb je het wel goed gedaan, ja.
0: Dan kan ik zo slecht tegen mensen die aan het eind van het jaar zeggen van, ik heb nog 20 dagen staan. Nou, maar goed, een heel ander verhaal. Allemaal leuke dingen om te doen.
2: Ja. En de bingo's zijn natuurlijk ook voornamelijk voor volwassenen. Desondanks hebben we ook nog 2 kinderbingo's op jaarbasis. Dus dat de kinderen op een woensdagmiddag ook bingo kunnen spelen. Dat zijn toch tenslotte de potentiële diehard bingo-gangers die
0: die moet
2: later,
0: ja, die, precies, die later
2: de vrijdagavond ook gaan komen.
0: Als jij nou terugkijkt, Peter, je hebt nou 2 jaar, een goede 2 jaar bij de Vos meegemaakt. Dat is voor jou een hoogtepuntje geweest in die 2 jaar?
3: Nou ja, eigenlijk heb ik niet zozeer hoogtepunten. Want het is eigenlijk over het hele jaar gezien. Doe je stinkende best om een evenement uit de grond te stampen. En ondanks je gewoon eigenlijk elk jaar gewoon elke keer moet leuren van vrijwilligers. Als het dan toch nog lukt. Ja, dat is dan.
0: Dat is wel mooi.
3: Voor mij is dat wel een mooi iets als het evenement gewoon goed is neergezet. En geslaagd is door middel van. Als mensen zeggen, joh, het was hartstikke goed en leuk goed georganiseerd. Ja, dan geef je dat ook gewoon positieve energie. Dus ja, hoogtepunten heb ik niet zozeer. Het is voor mij echt verdeeld over het hele jaar eigenlijk.
0: Als je naar de toekomst kijkt, zou voor jou een hoogtepunt mogen worden. Wat zou je nog graag eens willen organiseren?
2: Ja, ik zit wat meer op de sportievere activiteiten. Een avondvierdaags vind ik heel leuk. Ik zou daar ook graag een zwemloop of misschien zelfs een kindertriathlon aan toe willen voegen. Dat kinderen ook gewoon plezier in het sporten ontdekken. En dat ze weten dat hardlopen eigenlijk voor iedereen gewoon is weggelegd. En dat je met de fiets ook lekker kan racen.
0: Ja.
2: We hebben afgelopen jaar aan de Koningsdag de dikke bandenrace toegevoegd. Als je dan ziet dat die kinderen daar vol enthousiasme gewoon 2 rondjes keihard over hun straat gaan racen om dan als eerste over de podium of over de streep te komen. Ja, dat vind ik gewoon echt heel leuk. Ja. Dus ik hoop dat we nog zo'n evenement kunnen toevoegen aan het assortiment. Mogelijk met de samenwerking met de hardloopvereniging op Stellendam. Ja. Of met de zwemclub van Stellendam. Ja, dat zijn ook contacten die we moeten gaan leggen. En ja, programma zeg maar wat meer moeten gaan uitwerken om te zien of het haalbaar gaat zijn.
0: Ja, want uiteindelijk moeten ze op de Brouwersdam terechtkomen bij de Brouwersdam 9.
2: Ja, precies.
0: Of
2: daar ben ik ook vrijwilliger. Dus dat, dat evenement probeer ik ook in stand te houden op deze manier.
0: Ik sta er wel eens te praten. Maar
1: maar het is wel een beetje de toekomst, denk ik. Dat de mensen die allemaal heel hard werken binnen zo'n dorp, allemaal in een andere facet, dat die elkaar weten te vinden. En binnen zulke samenwerkingen dus weer nieuwe activiteiten kunnen organiseren, waardoor je elkaars doelgroep weet te raken en weet te vinden. En dat het steeds meer allemaal bekende gezichten worden voor elkaar.
2: Ja, maar ook dat je onderling die contacten legt. Dat we ook een contact kunnen leggen met de triathlonvereniging, zodat we daar eventueel spullen van kunnen gebruiken. Maar andersom ook, want wij hebben best wel wat eigen spullen. Dat je juist door te netwerken, maar ook elkaar zo kan versterken.
0: Ja, je hebt een leuk springkussen.
2: We hebben springkussens, maar we hebben ook heel veel kinderspelletjes. En anderen hebben weer marktkramen. Dus als we zo een beetje elkaar kunnen helpen, dan...
1: Dat moet toch kunnen.
2: Ja.
3: En nu ook laatst is het ook gewoon steeds meer vanuit de gemeente Lucky.
0: Ja.
3: Lucky, dat is ook een mooi initiatief geworden. En die proberen ook daar een goede middelende rol in te spelen. En als je dan zo 1 keer in het jaar, vorige week is er zo'n bijeenkomst weer geweest bij ons in het dorp.
2: Deze week zelfs, afgelopen maandag.
3: Afgelopen maandag, sorry, ja. Maar goed, als je daarbij met z'n allen als verenigingen bij elkaar kan komen... Ja. Dan kun je misschien de handen in elkaar sluiten.
0: En als er een database is met alle spullen die je hebt... die de anderen hebben, dan kan je daar
3: dan
0: weer
3: kan het makkelijker
0: samen,
3: zijn.
0: Samen bouwen.
2: Ja, alleen ga je ver, maar samen ga je verder.
0: Kom je nog steeds...
2: En als je dan ook verenigde krachten hebt, organisatietalenten vanuit verschillende verenigingen, en ieder heeft zo zijn eigen specialiteit. Kun je alleen nog maar mooier evenementen wegzetten.
0: Want er loopt wat rond op het eiland die wat kunnen en die wat willen. We horen het iedere woensdagavond hier in Op de Haagte. Edith, Peter, dankjewel dat jullie de reis hierin wilden maken. Beetje uitgesteld, 8 april hadden we eerder gehoopt. Sorry, nogmaals. Maar we houden contact. En als er in de toekomst wat te melden is, dan hoor ik jullie graag. Een laatste woord te richten tot de luisteraar.
2: Dankjewel. Heel leuk dat we zijn uitgenodigd om hier in het programma te mogen zijn. En ons verhaal eigenlijk te vertellen over onze mooie vereniging.
3: Ja, en het lijkt je toch leuk om te helpen ons als vrijwilliger. Geef je dan op via VOS 2008. Stellendam. @gmail.com. En graag zien we je dan wel verschijnen.
0: En kunt u niet zo gauw meer herinneren? vos-web.nl. Daar kan je alles op terugvinden. En ga gewoon eens lekker 2 juni bij die avondvierdaagse kijken. En zeker weten dat ze op 3 juni een handje extra kunnen helpen, kunnen gebruiken. En dan kan je zo aanschrijven. Nogmaals, dankjewel voor jullie komst naar de studio.

0: luistert naar Op de Hachten. En ja, ik zei het aan het begin van het uur al. Aanstaande zaterdag dan is er nog wel wat toevoegen. Ook een heel speciale uitzending trouwens. De extra lange uitzending van Sportlokaal. We beginnen om 12 uur. En als u wilt, dan kunt u een verzoekplaats aanvragen. Dat kan via de app 0817 68 26 30... of via de mail studio@omroeparchipel.nl. Maar dat kost u minimaal €5. En dat gaat allemaal naar de Europa Run. Aanstaande zaterdag op de Facebookpagina van ons. Daar staat de QR-code. En dan kunt u zo die donatie doen. Dat gaan we doen. René Hanenberg die is mee naar Parijs. En die zal nog van de start wat vertellen. En dan natuurlijk om 2:30, 2:30... dan gaan we overschakelen naar het voetballen. En daar weet Jordi heel veel van, toch?
1: Nou ja, ik heb in ieder geval even genoteerd welke wedstrijden zijn. Het is een wat kleiner programma dan normaal. Alleen de derde en de vijfde klasse spelen. Maar daar zijn wel wat belangrijke potjes te spelen. In de derde klasse was Halsteren afgelopen weekend nieuw komen dagen.
0: Hoe is dat afgelopen?
1: Daar is een uitspraak geweest. Halsteren heeft 3 punten minder gekregen. Dus daar is de trainer Van Geels van de Bommel erg blij mee, denk ik. Want in het interview van afgelopen zaterdag was hij bang dat het alleen maar een geldboete werd. Ja. Maar er zijn 3 punten minder gekomen, waardoor Halsteren onder Stellenlam en de Bommel is gedoken. En daardoor staan Stellenlam en de Bommel nu op een veilige plek.
0: Absoluut veilig of
1: helemaal veilig?
0: Helemaal veilig. Dat is mooi.
1: Halsteren staat op de plek voor
0: absoluut veilig of
1: helemaal veilig?
0: Helemaal veilig. Dat is mooi.
1: Halsteren staat op de plek voor

0: van Brugge Boys gewonnen. Dus dat wordt nog wel spannend. En het is natuurlijk de laatste wedstrijd van Leo de Geus. Na het nieuws van vorige week. En de Bommel gaat op bezoek bij Vrederust. Want Vrederust, dat al gedegradeerd is. Nou, dan kun je zeggen, die gaan heel vrij spelen. Ja. Of die hebben er helemaal geen zin meer in. Het kan een van de twee worden.
1: Hoe was jij vroeger als voetballer als je hierin zat? Of heb je nooit die situatie gezeten?
0: Ik heb genoeg voor promotie en degradatie gespeeld.
1: Maar dat je eigenlijk aan het begin van de wedstrijd al weet wat de uitslag is.
0: Ik wilde gewoon altijd winnen. Ja. Het maakte niet uit hoe of wat. Ik moet heel eerlijk zeggen, als je dan in de derde klas hebt gespeeld als Vrederust zijnde, dan wil je zo'n laatste wedstrijd ook niet heel lelijk op je neus gaan. Dus ik denk dat die gewoon lekker willen voetballen. En mogelijk dat zij hopen op nog meer puntenmindering bij Halster, waardoor ze dan met een overwinning wel daarboven kunnen. Dus ik ga er gewoon vanuit dat Vrederust wil voetballen, goed wil voetballen. En dat de Bommel met al die blessures daar gewoon een pittige wedstrijd voor
1: begon. Want de wedstrijd van Halster is wel gespeeld van de week, hè?
0: Ja, en die heeft Halster met 4-1 verloren. En bijna de hele onder 19 heeft daar gespeeld. Dus, en dat is natuurlijk wat de trainer van Gils ook na de wedstrijd zei. Ja, eigenlijk zie je ook gewoon vanaf het moment dat die beslissing is genomen, dat Halster ging stoppen met zaterdag voetbal. Ja, dat die resultaten naar beneden zijn gegaan. En dan moet ik heel eerlijk zeggen, de Bommel heeft daarna ook nog van ze gewonnen. Dus hij heeft er ook voordeel van gehad. En dat werd in het interview niet genoemd. Maar goed, dat is trainer eigen volgens mij. Dus dat is ook prima. Dus alles nog voor het spelen. Stellendam tegen Mok. Mok kan kampioen worden op het veld van Stellendam. Moet Brugge Boys weer verliezen bij WAS in Sint-Anderland. Mooie derby. En de Bommel dus op zoek bij Vrederus. Ja. Dus dat is de derde klasse. Dan hebben we de vijfde klasse. Daar is het min of meer wel een beetje verdeeld. We hebben dan nog MBSV tegen WFB. WFB zou dan nog derde of vierde kunnen worden. Ik heb even gekeken in de schema's voor de nacompetitie. Maakt eigenlijk niet zo uit, want ze moeten een uitwedstrijd spelen. En dan moeten ze in die tweede ronde daarna, als ze die doorkomen. Ja, als je derde wordt, mag je tegen ZBVA, waar ze natuurlijk afgelopen weekend van verloren hebben. En als je vierde wordt, dan moet je richting een vierde klasse uit het Rotterdamse. Wat ik een beetje begreep dat ze dat willen vermijden. Dus ja, dan moeten ze wel even winnen bij MBSV. Ja. Melisand speelt tegen de hekkensluiter Albroek. Die krijgen elke keer heel dik op hun broek. Melisand zal zesde blijven. En dan zit het debuutseizoen van Koen Kwakenaak erop. Met toch wel hele wisselende resultaten. En stiekem had natuurlijk al gehoopt op meer. Het volgend jaar met wat versterking erbij verwacht ik ook wel wat hogere op de eindrangschikking. Ja, dan hebben we de ploeg die volgens mij de grootste val heeft gemaakt na de winstop. Ik kan me nog goed herinneren dat we in de kantine bij NTVV zaten. En dat we het stiekem hadden over misschien wel promoveren, of in ieder geval een periode. Ja, ze hebben toch een soort van vrije val gemaakt voor mijn gevoel na de winstop. Ik ging dat even terugrekenen. Ze hebben 19 punten voor de winst opgepakt, 12 erna. Dus vond ik nog meevallen.
1: Ja, klinkt nog niet zo.
0: En als ze van Rokanje winnen, wat niet onmogelijk is, ook al staat Rokanje nu vierde, dan komen ze op 15 punten naar de winst op. Dus dan valt dat nog wel mee. Vios Hekelingen staan op het programma. Ja, om des keizers baard volgens mij. En dan hebben we nog Flakke tegen SCO 63... Ja, Flakke kan nog een plekje omhoog, ten koste van NTVV. Die hadden maar 5 punten tot de winstop. Die hebben er 23 na de winstop gepakt. Gigantisch.
1: Ja.
0: Geweldig. Ja. En dan kunnen er dus nog 26 worden. Dus gewoon 7 wedstrijden meer winnen. Dat is echt heel tof. En daarmee ben ik direct heel nieuwsgierig naar volgend jaar.
1: Ja. Dat ben ik toch ook wel een beetje. En daar wil ik eens uitgebreid met je over gaan babbelen, wat we daar allemaal van gaan verwachten. En dat doen we uiteraard bij ons in de uitzending. En 17 juni... Nee, niet 17 juni.
0: Volgens mij 13 juni, toch?
1: Ik zit verkeerd. Nee, 24 juni, laatste op de hart. En dan gaan we daar nog eens eventjes...
0: Dan gaan we terugblikken op het seizoen. En dan weten we ook hoe de ploegen gaan doen in nacompetitie vanaf volgende week. Want we hebben natuurlijk de Jonge Spartanen na competitie.
1: Die tweede klas is toch ook wel wat...
0: Jonge Spartanen mogelijk naar Groenwit en Breda. Naar een tweede klasse zondag. Die voor het eerst in de tweede klas speelt. Vanuit de derde klasse. Is nog niet 100% zeker.
1: Nee, want die spelen nog, hè?
0: Die spelen tweede Pinksterdag nog. Dus dat kan nog een andere VVOB worden. Maar de kans wel heel erg dat Groenwit het wordt. En de DVV, die heeft die ronde nog...

0: rust. En die mogen in die tweede ronde instromen tegen de jonge Spartaan. Of groen-wit VVSB. VVOB. Dus dan krijgen we weer een DVDS-editie mogelijk. Dat zou natuurlijk wel schitterend zijn. Dat betekent dat we in de finale nakomties naar de eerste klas minimaal
1: een vlagrace-ploeg
0: hebben.
1: De eerste jonge Spartaan zien te winnen van
0: DBGC gaat nog meedoen voor promotie. OVV Herkingen voor degradatie. En WFB natuurlijk nog voor promotie. Dus genoeg voetbal nog in de komende weken.
1: Nog aardig wat aan de komende weken. Jordi, dankjewel. Aanstaande zaterdag dus vanaf 12 uur de Sportlokaal Extra. Met onder andere de verzoekplaten voor de Roperun in de voetbal. In de derde en vijfde klas die we uiteraard gaan volgen. Sowieso zit Jeroen Witte bij de wedstrijd van Stellendam. En de overige wedstrijden worden nog ingevuld. Dank u wel, Jeroen Tijl, Hans van Nieuwhuizen, Anseline Tijl van de Geusjes Thee in de oldtimerrit die aanstaande zaterdag gehouden wordt voor de derde keer vanaf de Geusjes Thee in Nieuwetongen. Arco Kooijman, de specialist natuurbrandbestrijding van de VRRR, en Edith Ulfman en Peter de Keizer van de vereniging Oranje Feest in Stellendam voor jullie bezoek hier aan de studio. Volgende week aandacht voor het 24-uurs toernooi bij WFB en voor de goede doelen die daaraan verbonden zijn, de Stichting Zeeuwse Wensambulance en het Ronald McDonald Huis met de presentatie van Jan Verlo en technicus Theo Goedegebeur. En ik mag dan als sidekick aanschuiven. Nogmaals, dank voor het luisteren vandaag. En wat ons betreft, graag tot een andere keer maar weer.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft bekendgemaakt welke asielzoekers voorrang krijgen in Ter Apel. Kwetsbare groepen worden als eerste toegelaten, waaronder alleenstaande minderjarigen, zwangeren en gezinnen en LHBTQ'ers. De IND beoordeelt overdag wie als kwetsbaar wordt aangemerkt. Niet kwetsbaren krijgen op volgorde van aanmeldingen een plaats aangeboden. Bas Eickhout verlaat per direct het Europees Parlement. De GroenLinks-PVDA-politicus erkent relaties te hebben gehad die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout was met 17 jaar de langzittende Nederlandse Europarlementariër. Hij had onder meer een relatie met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Europa riskeert een lange, koude en dure winter als de EU de milieuregels voor fossiele brandstofproducenten niet versoepelt. De Amerikaanse ambassadeur bij de EU noemt de Europese methaanwet onuitvoerbaar. Die wet verplicht energieleveranciers vanaf volgend jaar methaanuitstoot te meten, te rapporteren en terug te dringen op straffen van boetes. En minister Tom Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur ontboden vanwege de behandeling van activisten van de flotilla. De vloot was onderweg naar Gaza met hulpgoederen en werd in internationale wateren tegengehouden. Op beeld is te zien hoe de arrestanten, onder wie 3 Nederlanders, geboeid op de grond knielen en worden bespot door de Israëlische minister Ben-Gvir. En dan tot slot het weer. Vanavond neemt de wind snel in kracht af en op de meeste plaatsen blijft het droog. Lokaal is een enkel buitje mogelijk. Er trekken wolkenvelden over, maar vannacht komen er steeds meer brede opklaringen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dit is Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De nieuwe fregatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. OpenAI dient binnen enkele dagen of weken een aanvraag in voor een beursgang op Wall Street. Het AI-bedrijf wil in september naar de beurs in New York. Goldman Sachs en Morgan Stanley adviseren bij de plannen. OpenAI haalde onlangs $122 miljard op en werd gewaardeerd op $852 miljard. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft bekendgemaakt welke asielzoekers voorrang krijgen in Ter Apel. Kwetsbare groepen worden als eerste toegelaten, waaronder alleenstaande minderjarigen, zwangeren en gezinnen en LHBTQ'ers. De IND beoordeelt overdag wie als kwetsbaar wordt aangemerkt. Niet-kwetsbaren krijgen op volgorde van aanmeldingen een plaats aangeboden. Bas Eickhout verlaat per direct het Europees Parlement. De GroenLinks-PVDA-politicus erkent relaties te hebben gehad die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout was met 17 jaar de langzittende Nederlandse Europarlementariër. Hij had onder meer een relatie met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. En dan tot slot het weer. Vanavond neemt de wind snel in kracht af en op de meeste plaatsen blijft het droog. Lokaal is een enkel buitje mogelijk. Er trekken wolkenvelden over, maar vannacht komen er steeds meer brede opklaringen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep.

0: Zaterdag 23 mei staat Sportlokaal volledig in het teken van de Europa Run.
1: Ja, helemaal super. En iedere euro die telt.
0: Van 12 tot 6 hoor je jouw favoriete verzoekplaten tijdens een speciale actie voor Team 159, de Goeree Overflakkee Runners. Vraag jouw nummer aan vanaf 5 euro en steun daarmee palliatieve zorg voor mensen met kanker.

0: dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.
1: App je verzoekje naar 0187 68 26 30 of mail naar studio@omroeparchipel.nl. Kijk voor meer informatie en doneren op roparunvlakke.nl. Sportlokaal, samen in actie voor de Roparun.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1 tegen 0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: Een prachtige uitvoering van dit prachtige nummer. Putting on the Ritz. Deze komt van Grand. En daarvoor hoorde je Chicago met Wishing You Were Here. Goed, tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Hier is hem. Mijn gewaardeerde collega Herman de Bruin.
1: Ik ga praten over de meetlat duurzame volkstuin. Wat die meetlat is, dat ga ik vragen Geert van Poelgeest. Hij is bestuurder van natuurlijk Delfland en in de uitzending. Geert, welkom.
2: Goeiedag.
1: Ja, volkstuin weet ik wat het is. Een duurzame volkstuin kan ook. Maar hoe kan je daar een meetlat bij leggen? Wat gaan jullie dan meten?
2: Nou, de volkstuin in Delft heeft aan ons gevraagd of wij een meetlat willen maken.
1: Mm-hmm.
2: En dat is voor het keurmerk natuurlijk Tanieren. Dat is een keur met van de Landelijke Volkstuinsfederatie.
1: Oké, okay, ja.
2: En die wordt op 3 punten proberen zij de duurzame volkstuin te creëren.
1: Ja.
2: Dat is op biodiversiteit, op samen en duurzaam.
1: Oké. Okay.
2: En dit keurmerk, dus bestaat al een aantal jaren, dat is voor de vereniging.
1: Mm-hmm.
2: En nu vroeg deze volkstuinvereniging of wij een meetlat konden maken voor de individuele tuiner, want dat is een verschil.
1: Ja, dus dan kan, dan kan elke tuin zich laten zichzelf meten door om ja. die duurzaam en natuurlijk
2: ja.
1: is.
2: Ja.
1: Ja, ja. En wat maak je dan? Meetlat, ja, ik zie dan een duimstok voor me, maar dat is waarschijnlijk niet het goede voorbeeld.
2: Nee, ik geef bijvoorbeeld een vraag. Bijvoorbeeld als vraag biodiversiteit. En vraag 1 is, aan verharding bevat de tuin maximaal? Nou, dan kan je kiezen uit minder 25%, 25% en meer dan 25%.
1: Ja, ja.
2: En dan is minder dan 25% is groen. Precies 25% is oranje en meer dan 25% is rood.
1: Ja, ja. En
2: moet
1: zo
2: je
1: kom...
2: dus kleuren.
1: Ja, en
2: dus
1: zo...
2: Het klinkt heel lullig, maar dan moet je gewoon met een kleurtje aangeven.
1: Ja, ja.
2: Verschillende scoringspunten. En dan zie je in één klap waar je veel groen hebt of veel rood en veel oranje.
1: Ja.
2: En dan is de vraag, probeer van rood, oranje of zelfs groen te maken.
1: Ja, precies. Dat die tuinen natuurlijker worden als ze dat nog niet zijn.
2: Na corona is een enorme, bij de meeste volkstuinen is een flinke wachtlijst ontstaan. En dus ja, dat goed teken, maar eigenlijk te weinig. Dus dan kan je zeggen, er zijn te weinig tuinen.
1: Ja, nou, dan moet dat in het verkiezingsprogramma opgenomen worden dat er meer volkstuinen komen.
2: Zo is het.
1: Want zo moet de politiek het natuurlijk doen. Die moet ruimte creëren voor huizen en voor volkstuinen. Ja, dat is lastig natuurlijk, dat snap ik ook.
2: Ja, zeker,
1: maar goed, dat gaat wel gebeuren. Maar jullie kunnen die meetlat dus heel goed gebruiken. Hoe kan je die meetlat vinden?
2: Als je naar onze website gaat, dan kan je een e-mailtje sturen. Mm-hmm. En dan krijg je hem toegestuurd. Je kan ook zeggen, natuurlijk Delfland en dan meetlat duurzame volkstuin kan je ook intypen.
1: Ja, en dan kom je er wel.
2: En dan kom je een heel eind, ja.
1: En het formulier staat erop en dan kan je het invullen. En dan weet je zelf, want je hoeft het niet ergens naartoe te sturen zodat iedereen het weet. Of moet de volkstuin gaat daar zelf mee aan de slag?
2: De volkstuiners gaan er zelf mee aan de slag. Maar wat ik zei, het idee is dat we 1 of 2 keer per jaar langs gaan.
1: Mm-hmm.
2: Om met elkaar de resultaten te bekijken en de certificaten uit te delen.
1: Ja, ja, dat doet natuurlijk Delfland dan.
2: Dat doet natuurlijk Delfland dan, ja.
1: Oh, dus dat is ook nog een leuke bekomstigheid dat je nog eens op zo'n volkstuin komt.
2: Ja, zeker, ja.
1: Want die volkstuin, het is privéterrein natuurlijk, maar je mag er wel wandelen, geloof ik, hè?
2: Ja hoor, ik weet in Amsterdam is een volkstuin die is echt bezit van de vereniging.
1: Mm-hmm.
2: Maar de meeste volkstuinverenigingen die tuinieren op gemeentelijke grond. Dus ze betalen huur aan de gemeente.
1: Ja, ja. En de paden zijn dan vrij toegankelijk vaak.
2: En dat is vrijwel eigenlijk altijd de eis.
1: Ja.
2: Omdat het gemeentegrond is.
1: Ja, ja.
2: Dan moet het toegankelijk zijn, ja. Tops.
1: Ja, maar de tuinen zijn dan privéterrein.
2: En de tuinen, dat is de code bij de volkstuinen. Als het hekje dicht is, dan ga je er niet in.
1: Oh ja, dat is
2: en als je het op wil, dan hek je open, dan vraag je even, Piet, kan ik even komen?
1: Ja, ja, het is een soort privéterrein, dus dat is wel logisch dat je dat even bij de eigenaar vraagt natuurlijk.
2: Ja.
1: Een mooie gelegenheid om die volkstuinen eens te bekijken en te bezoeken, want er liggen pareltjes bij, zoals je al zei. Hè?
2: Ja, heel leuk. Ja, zeker. Ja.

Kijk even op de website en dan kom je het allemaal tegen over de volkstuinen en over de meetlat duurzame volkstuin. Want daar willen we naartoe, naar dat alle volkstuinen duurzaam zijn. Dankjewel voor het gesprek. Geert van Poelgeest, bestuurslid Natuurlijk Delfland en bezig met de duurzame volkstuin op dit moment.

zijn weer even af van het geweld van het Eurovisie Songfestival. Het is wel lekker eigenlijk, al die discussies voorbij. Daarom grepen we even terug naar een prachtig Eurovisie Songfestival, toen het allemaal niet zo lawaaierig was, maar wel leuk. Bon, Narbre, une ruine uit 1971 van Severin. En Genesis hoorde je ervoor met Throwing It All Away. In een ogenblik een mooie column van niemand minder dan onze eigen columnist Han van der Horst. Hij gaat het hebben over het huis van Annie M.G. Schmid. Daar is natuurlijk van alles te doen. En hij heeft er wel iets over te melden. Je hoort het zometeen na deze van Paul Davis.

0: lieve mensen. Ik weet niet of u nog een paar spaarcentjes hebt liggen. Maar mocht dat het geval zijn, dan kunt u met uw gezin nu een unieke woning betrekken. In Berkel en Roderijs staat het huis te koop dat Annie M.G. Schmid en de liefde van haar leven Dick van Duin in 1954 lieten bouwen om daar samen te kunnen wonen met hun, ik geloof toen, 3-jarige peuter. Het adres is Roderijsweg 357. De vraagprijs bedraagt een kleine 1,3 miljoen euro, maar dan heb je ook wat. De 2 bewoonde en kapitale villa met 5 slaapkamers en een woonoppervlak van 187 vierkante meter. De tuin valt met 1727 vierkante meter gigantisch te noemen. Ik ging voor u op zoek naar de architect, maar op het internet ving ik bot. Misschien dat luisteraars kunnen helpen. Op de een of andere manier woont Annie M.G. Schmid in ons aller hart. We kennen op zijn minst het lied van Dikkertje Dap die naar Artis ging in de regen om de giraf een klontje te geven. We hebben, als we wat ouder zijn, aan de tv gekluisterd gezeten voor ja zuster, nee zuster. En zijn we helemaal op jaren, dan mochten wij als kind misschien van onze strenge ouders bij Gods gratie opblijven om op de radio naar de familie Doorsnee te luisteren. En u hebt minstens 1 van haar vele kinderboeken gelezen of in het theater een van haar musicals bezocht. Nu staat dan haar oude villa te koop. Ik vind dat de gemeente Lansingerland daar onmiddellijk een gemeentelijk monument van moet maken. Als dat tenminste niet al lang is gebeurd. Waarom? Vanwege de architectonische kwaliteit om te beginnen. Kijk zelf maar even op Funda. Maar vooral omdat die villa zoveel vertelt over de wederopbouw tijd en het soort mensen waar Schmid en haar Dick van Duin toe behoorden en over de mentaliteit van de gemiddelde Nederlander in die jaren. Annie M.G. Schmid en Dick van Duin waren progressiever en vrijer dan de meeste Nederlanders uit die tijd. Ze hadden de oorlog meegemaakt en ze wilden zich nu bouwers voelen van een vernieuwd Nederland. Daarom kozen ze voor een villa in een zeer moderne trant. Hoekig, met grote ramen en een plat dak. Het was het huis van de nieuwe tijd dat sterk contrasteerde met wat nog meer op de Rode Rijseweg stond, tot op de huidige dag. Maar in al zijn grootheid en glorie markeerde het huis ook een diep geheim. Annie M.G. Schmid en Dick van Duin waren niet met elkaar getrouwd. Dat kwam omdat zijn echtgenote weigerde te scheiden. Dat kon toen nog. Annie M.G. Schmid en Dick van Duin kenden elkaar al een jaar of 6. Dick had gereageerd op een contactadvertentie die Annie, toen 37 jaar oud, in de krant waar ze voor werkte, het Parool, had laten plaatsen. Dat was iets heel bijzonders in die tijd. Dat deed je alleen in noodgevallen of als er iets met je mis was. Maar daar trok ze zich niets van aan. De getrouwde Dick van Duin reageerde. Ze werden verliefd, ze kregen zelfs een zoontje. Maar een huwelijk zat er dus niet in. Daarom deden ze een noodgreep. Annie trouwde voor de vorm met de oude vader van Dick en weduwnaar. Zo kon ze toch zijn achternaam krijgen. Ja, zo ging dat in die dagen. En op die manier bleef goed verborgen wat voor de meeste mensen in de jaren 50 nog doorging voor een grote, grote schande. Dick van Duin was chemicus met een erg goede baan. Annie verdiende al behoorlijk met haar schrijfwerk. Ze kon het zich veroorloven zo'n kapitale villa neer te laten zetten, terwijl de meeste jonge stellen vanwege de woningnood nog jaren en jaren bij hun ouders op zolder zaten voor ze in aanmerking kwamen voor een woningwetflatje. Annie schreef voor het grootste deel van haar gigantische oeuvre. Was ze gelukkig? Dat valt moeilijk te zeggen. Haar man was niet de gemakkelijkste. Hij viel ook nog eens ten prooi aan depressies. Tot 1981 hield hij het vol. Toen overwon de melancholie. Hij maakte met tabletten een eind aan zijn leven. Annie was erbij en hield zijn hand vast. Daarna had het huis blijkbaar voor haar alle charme verloren en zij verliet Berkel voorgoed. heel begrijpelijk. Haar toneelstuk Er valt een traan op de tompoes is door dit drama geïnspireerd. Dat is het verhaal van dit bijzondere huis. Ik hoop dat er mensen komen te wonen die er gevoel voor hebben. Die het zullen koesteren als het monument dat het is. Ik kan alleen maar eindigen met wat misschien wel Annie's lijflied was. Zeur niet. Loes Luca zingt.
1: Als je moe bent.

Als je down bent, als je ziek bent, als je kromgetrokken van de reumatiek bent, als de regen door het dak lekt op de grond en je zeven kinders hebben rode hond en geen stukje eten in de frigidaire en de muizen vallen morsdood in de serre, als je oorsten

Mariah Carey hier in de show in de late avond. En Hero en daarvoor Sunnit van Loes Luca. Zometeen een nieuw gesprek. We gaan het hebben over opruimen met opruimcoach Geske Bertram. Gesprek zometeen met Herman de Bruin. Maar eerst nog even iets moois van Michael Bublé. Haven't met you yet.

0: Ik ga praten met Geske Bertram. Die is in de studio. Geske, welkom.
1: Dankjewel.
0: En je bent opruimcoach.
1: Klopt, inderdaad.
0: Maar dat ben je niet altijd geweest, denk ik.
1: Nou,
0: of was je als klein meisje ook al van
1: de term opruimcoach kende ik niet eens.
0: Nee.
1: Maar eigenlijk heb ik het altijd gedaan. Daar ben ik achtergekomen. Was voor me. Ik dacht ook altijd dat iedereen kon opruimen. Ik denk, dat is toch simpel. Maar later ben ik erachter gekomen dat dat niet zo was.
0: Nee, want als je de tienerkamers ziet, dan zeggen mensen wel eens, ja, ga maar niet daar kijken, want dan zie je alleen maar rommel en rotzooi.
1: Ja,
0: dat hoort een beetje bij adolescenten.
1: Ja, maar niet alle tieners zijn zo.
0: Nee? Nee, er zijn ook verschillen.
1: Ja.
0: Je hebt er geen last van gehad?
1: Nou, de oudste was iets rommeliger dan de jongste.
0: Ja?
1: Maar dat ging bij mij automatisch. Ze zei, kom, gaan we samen even opruimen.
0: Oh, je deed het niet zelf? Je ging niet de kamer opruimen?
1: Nee,
0: als je niet bij
1: dan zei ik, nee, want hebben ze niks aan.
0: Nee.
1: Ga niet zelf,
0: maar de coach zorgt ervoor dat mensen het uiteindelijk zelf weten hoe het moet.
1: En eigenlijk deed ik dat dus altijd al.
0: Ja?
1: Kennelijk.
0: En meteen met opruimcoach begonnen? Of
1: nee,
0: eerst?
1: Nee. Ik ben tandartsassistent ben ik geweest.
0: Oh?
1: Ja.
0: Dat is opruimen in je mond.
1: Ja, maar ik heb daar nooit aan gedacht om opruimcoach te worden.
0: Nee, toen zat dat helemaal nog niet in je
1: systeem. Vriendinnen vroegen aan mij, van, kan je een keertje helpen met die kast? Ja, tuurlijk, ja, appeltje, eitje.
0: Oh, ja.
1: En dan werd het op hun manier. Nou, vonden ze, het is dat een vriendin later tegen mij gezegd heeft van, weet je wat jij een keer moet worden? Je moet opruimcoach worden. Ik dacht, nou, je hebt een gaatje in je hoofd.
0: Ja.
1: Gaat
0: maar ja, daar is toch geen markt voor?
1: Dat dacht ik, ja.
0: Ja, nou, dat kan me voorstellen. Dat zou ik ook denken.
1: Ja, opruimcoach, hoe doe je dat? Dus nee, ik ben als tandartsassistent begonnen.
0: Mm-hmm.
1: En toen heb ik 20 jaar voor de kinderen gezorgd. Toen ben ik thuis geweest dus.
0: Ja.
1: Wat ik ook belangrijk vond.
0: Moest je zelf ook opruimen? En de kinderen leren opruimen, zijn
1: er? Ja, tuurlijk. Ja. Dat hoort er allemaal bij. Maar ja, bij mij gaat dat vanzelf natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: En mijn ex, die zei altijd, regel jij maar. Als
0: het
1: voor de kinderen geregeld moet worden, iets voor de vakantie of iets voor de budget of zo. En hij zei, regel jij maar, zei hij ook altijd.
0: Ja,
1: dat is goed. Ja, dat was.
0: Zo leer je ook erbij natuurlijk. Dan word je een soort professional.
1: Ja. Dus dat zeker. Je neemt dat allemaal mee.
0: En toen dacht je, ik kan ook opruimcoach worden?
1: Nee, het is heel anders gegaan nog. Toen ben ik gescheiden en toen moest ik weer gaan werken. Toen ben ik weer tandartsassistent geworden.
0: Oh.
1: En ik ben depressief geworden.
0: Oké.
1: Ja. Dus dat wist ik niet, dat ik depressief werd. Maar het is dat een vriendin dat zei. En in die depressiviteit heb ik toen een... toen het weer beter ging met mij, heb ik toen een jobcoach gevonden. Een hele fijne jobcoach. En die zei, wat vind jij leuk om te gaan doen?
0: Ja.
1: Ik zeg, nou, opruimcoach. Maar ja, zei ik, er is toch geen werk in te vinden. En ze zegt, nee, ga doen dan maar. Ze hebben toen samen een opleiding ervoor gevonden.
0: Oh, er zijn opleidingen voor dus?
1: Ja.
0: Oké.
1: Ja. En ze zegt, dat ga je gewoon, als je weer gaat werken, ga je dat naast je tandartsassistentenopleiding ga je dat daarnaast doen. Dat heb ik inderdaad gedaan. Ik werd alleen niet meer aangenomen als tandartsassistenten. Ik kwam er gewoon niet tussen. Dus toen dacht ik, nou, ik ga die opleiding doen.
0: Mm-hmm.
1: En daarnaast heb ik ander werk gedaan. Iemand anders, ook wel PGB-werk, maar voor iemand die niet aangeboren herseninletsel heeft nog steeds. En haar begeleidde ik haar. Dus daar heb ik ook een hoop van geleerd. Ik heb ook van mijn huwelijk hoop geleerd natuurlijk. Ik ben gescheiden, dus dat neem je allemaal mee in het pakket.
0: Ja.
1: En toen ben ik met de opleiding begonnen. En na dag 1 dacht ik, ga maar inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Dit is
0: Die wist al zeker dat job was die je wilde.
1: Ja, dit is het gewoon.
0: Doen.
1: Ja, zij gaf gewoon zo fijn les. En zo ben ik langzamerhand begonnen met 1 klant. En daarnaast werkte ik dan.
0: Ja.
1: En dat is langzamerhand uitgebreid. Ik heb zelf mijn website gemaakt en...
0: En van de een komt het ander.
1: Mond-op-mond
0: reclame.
1: Ja, inderdaad. Ik ben in de bibliotheek, heb ik workshops gegeven. Opruimspreekuur gegeven.
0: Oké, het kan ook nog dat je gezamenlijk werkt en dat je zegt, hey, let daarop en let daarop.
1: Ja, of? Ik heb een workshop. Ga ik volgende maand? Nee, in juni geef ik ook een workshop in de bibliotheek. Ik heb er een paar afgehouden, want ik had het er vrij druk. Maar nu het is toch wel leuk.
0: En
1: om
0: mensen zijn er wel in geïnteresseerd om dat te horen.
1: Ja, wat kan iemand bieden?
0: Mensen die je willen bereiken, kunnen die via de website?
1: Via de website staat mijn telefoonnummer, e-mail, staat een contactformulier. Kunnen ze me bereiken.
0: En waar moeten ze even zoeken?
1: Ze kunnen heel simpel zoeken op opruimcoach, gewoon simpel.
0: Ja.
1: En Geske, G-E-S-K-E, dat is mijn naam.
0: Ja.
1: En mijn bedrijf heet Opruimcoach Geske. Ik hou van simpel.
0: Ja, dat is simpel te doen
1: en eenvoudig.
0: Dan. Geske Bertram. Dank voor het openhartige gesprek wat je gegeven hebt. En heel veel succes en plezier ook met het opruimen voor andere mensen.
2: Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen.

Een van de allermooiste nummers van Lucas Graham. 7 years. Nou ja, hij zingt er nog over. Aan het einde van deze aflevering alweer van de late avond. Hey, dankjewel voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Ook weer met prachtige muziek. En natuurlijk ook interessante onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Tot slot een van de leukste van Tina Turner. What's Love Got To Do With It? Natuurlijk hier allemaal in de late avond. En daarna nog een paar leuke violen. Mooie nacht.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. De ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gemeente Stadskanaal zorgt ervoor dat asielzoekers zonder opvangplek in Ter Apel niet buiten hoeven te slapen. Burgemeester Klaas Sloots kondigde dit aan. De nachtopvang wordt in gang gezet zodra de burgemeester van Westerwolde daarom vraagt. Er staan al enkele asielzoekers buiten bij de overvolle opvang. De Britse radiozender Radio Caroline heeft gisteren per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. Een computerfout activeerde automatisch een zogenoemde doodprocedure. De 77-jarige Charles was op dat moment op bezoek in Noord-Ierland en geniet uitstekende gezondheid. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. Het weer nog. Vannacht komen steeds meer brede opklaringen. In die opklaringsgebieden kan lokaal wat nevel of mist ontstaan. De nacht verloopt opvallend zacht met minimumtemperaturen tussen de 11 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

0: Willems Eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: Zaterdag 23 mei staat Sportlokaal volledig in het teken van de Europa Run.
1: Ja, helemaal super. En iedere euro die telt.
0: Van 12 tot 6 hoor je jouw favoriete verzoekplaten tijdens een speciale actie voor Team 159, de Goeree Overflakkee Runners. Vraag jouw nummer aan vanaf 5 euro en steun daarmee palliatieve zorg voor mensen met kanker.
2: Leven toevoegen aan dagen waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.
0: App je verzoekje naar 0187 68 26 30 of mail naar studio@omroeparchipel.nl. Kijk voor meer informatie en doneren op europarunflakkee.nl. Sportlokaal, samen in actie voor de Europa Run.
3: Stop

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. De ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gemeente Stadskanaal zorgt ervoor dat asielzoekers zonder opvangplek in Ter Apel niet buiten hoeven te slapen. Burgemeester Klaas Sloots kondigde dit aan. De nachtopvang wordt in gang gezet zodra de burgemeester van Westerwolde daarom vraagt. Er staan al enkele asielzoekers buiten bij de overvolle opvang. De Britse radiozender Radio Caroline heeft gisteren per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. Een computerfout activeerde automatisch een zogenoemde doodprocedure. De 77-jarige Charles was op dat moment op bezoek in Noord-Ierland en geniet uitstekende gezondheid. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. Het weer nog. Vannacht komen steeds meer brede opklaringen. In die opklaringsgebieden kan lokaal wat nevel of mist ontstaan. De nacht verloopt opvallend zacht met minimumtemperaturen tussen de 11 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 3.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze spelen 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop